0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, nadat Iran begin deze week een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft en dat er dus geen enkel schip meer door kan. De VS ontkent dat. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
5: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
4: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde er ook eerst een ceremonie en misviering. De basiliek is met de afgewerkte toren nu zo'n 172,5 meter hoog. Al is hij na bijna 150 jaar werk nog altijd niet af. Dat zou tegen 2030 zijn. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden.
3: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet scheren.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
10: Handig.
11: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
16: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen. Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
16: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
15: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
17: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
15: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde in de basiliek eerst ook een ceremonie en misviering. De afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Thuisland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden.
5: Een heel goede morgen, vrienden. Hartelijk welkom bij Willy.
12: Thomas en Sien.
7: Ik heb nog zoveel vragen over de zelfrijdende autotechnologie die mogelijk wordt toegelaten in ons land.
5: Ja, het zit eraan te komen. Ik vind het eng, maar goed. Ja, we moeten mee, hè, Sien.
7: Ja.
5: Oh ja. We kunnen wij niet achterop hinken, hè? Ofwel.
7: Misschien is dit dan het moment dat ik de technologie ga lossen.
5: Strak plan, Sien. Kijk, Thomas is al heel enthousiast. Yes, binnenkort zelfrijdend naar het werk. Op de dagen dat het te hard regent om te fietsen. Kijk, voilà. Doe er uw voordeel mee, zou ik zo zeggen. Thomas heeft het licht het nu al gezien. Dat is mooi. Goedemorgen.

0: Dat zijn ellendigere manieren om de dag te beginnen dan met Back in Black van AC/DC. We krijgen nu ook al de groeten van Dirk uit Nederland. Goedemorgen, Nederland is erbij hoor.
1: Yes, heel Nederland.
0: Zalig Dirk.
1: Groeten terug aan heel Nederland, Dirk.
0: Welkom, welkom. Ja. Overal AI in het nieuws deze dagen. Enfin, vandaag in het bijzonder NMBS introduceert dus ook een AI-tool om sneller de verloren voorwerpen bij de eigenaar terug te krijgen. De zelfrijdende Tesla's, of je nu zin in hebt of niet, ze komen eraan. Met als eeuwig argument van ze zijn sowieso beter dan alle chauffeurs, hoor.
1: Dus... Oh, maar daar heb ik dus een vraag over.
0: Ja, ik ook.
1: Want je hoorde Annick de Ridder, de minister van Mobiliteit, wel zeggen in het radionieuws de technologie kan er komen in België, maar de chauffeur blijft wel eindverantwoordelijk voor alles wat er met de wagen gebeurt. Ik zou mij echt doodstressen. Ik zou nog veel meer stressen dan wanneer ik zelf moet rijden. Want dan is die wagen aan het rijden en dan zou ik elke seconde van de tijd moeten kijken van, moet ik ingrijpen? Ja. Moet ik ingrijpen?
0: Wow, heb ik een update gemist?
1: Ja.
0: Het zal daardoor... Ik had een update. Oh, ik had moeten updaten.
1: Ik wil dan wel, als die auto dan zelf rijdt, wil ik wel gewoon even met hoofdje naar achter kunnen chillen.
0: Uiltje knap.
1: Ja, maar toch, waarom zou ik anders die wagen zelf laten rijden als ik toch nog eindverantwoordelijk ben?
0: Dat is waar. Dat is inderdaad handig met de voetjes omhoog op de achterbank en dan gewoon wijzen naar de lege stoel voor u.
1: Ja, als je het niet helemaal zelf doet, dan lijkt het meestal toch op geen fluit.
0: Ik snap het helemaal. Nu, als ik dan toch nog eens even mag doorbomen over AI, ook opmerkelijk vandaag wordt in Parijs een sacoche geveild die gegokt wordt makkelijk €500.000 zou moeten opbrengen.
1: Is het een Dior of niet? Dat is totaal geen sacoche, maar ik weet niks van sacoche.
0: Ja, jawel, ik denk dat Dior ook sacoche, maar amai, ik heb meer van sacoche dan jij. Ja. Nee, maar het is een heel bijzondere handtas. Het is gemaakt van T-Rex leer, uiteraard. Dat komt niet echt van een T-Rex. We hebben geen T-Rex daarvoor gestroopt, want die zijn er niet.
1: That's where AI comes in.
0: Voilà. Het leer is ontwikkeld in een labo. Op basis, of de basis liever van de tas, bestaat uit gefossileerd collageen. Of gefossileerde collageensequenties, om precies te zijn, van een echte T-Rex. En dan door geavanceerde biologie en AI hebben ze zo een synthetische T-Rex sacoche, een vel ontwikkeld. Foto daarvan in de krant. Heb je het gezien, Sien?
1: Nee.
0: Het hoogt een beetje saai. En ik wil echt niemand beledigen, maar het is gelijk zo een kampersacoche.
1: Ik vind sacoche bijna altijd lelijk, maar echt 99% van de tijd vind ik dat lelijk.
0: Je hebt heel uitgesproken meningen vandaag. Maar goed,
1: ja, hè? Maar stoort me niet dat iemand anders ze draagt, hè?
0: Nee.
1: Maar voor mezelf vind ik...
0: Ik kan echt heel storend vinden.
1: Vind ik het lelijk?
0: Oké. Goed.
1: Oké, maar leuk voor de liefhebbers.
0: Zeker. Hartelijk welkom. Wat zijn de wilde plannen op deze mooie donderdag 11 juni? Ja, ons weer. Willy was weer zo. Het wordt verschrikkelijk weer. Het is stralende ochtend, toch?
1: Ja.
0: Sien, zon, nul regen en lekkere temperatuur.
1: Okay,
0: we hebben nog
1: stralend
0: meer nodig.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet. Troetelbeertjes die je toewuiven. Kunnen we regelen?
1: Oké, met AI.
0: Ja. Willy. Come clean. Dit is Triggerfinger. Goedemorgen.

0: Wout kijkt er nu al naar uit om deze vrolijke knapen, de jongens van Triggerfinger, op Graspop te zien. Hopelijk met de stralende zon erbij. Het is jou van harte gegund, Wout. Come Clean van Triggerfinger. Een lief bericht, ook wel van Gert. Goedemorgen, Thomas en Sien. AI, allemaal leuk en aardig. Maar zolang er geen automatische presentatoren bestaan, is het voor mij allemaal nog oké. Ah ja, Sien, ze zitten ook aan te komen.
1: Maar, nee, maar ze bestaan al.
0: Ze zijn er, hè?
1: Ze zijn er.
0: Doodzaai wel, hè?
1: Ik zou er heel veel over kunnen vertellen, maar misschien stuur ik de mensen dan richting de automatische presentatoren.
0: Ja,
1: ik weet dat er op Spotify zijn. Hè? Dan kan je zo je eigen bindteksten volgens mij genereren.
0: Heb je al gebruikt?
1: Nee, maar ik weet wel dat het bestaat.
0: Is dat niet eindeloos suf en saai?
1: Ik denk dat ook wel.
0: Of, laten we dat gewoon vooral dat lanceren. Het is heel saai, niet doen. Okay. Ja. Verder nog wilde plannen zien?
1: Hans die gaat op teambuilding naar Paradise.
0: Oh.
1: Ja, en hij zegt erbij, is eens iets anders. Heeft er wel zin in, denk ik. Hans, dat gaat super tof zijn. Ik ben al 2 keer op teambuilding naar Paradise geweest.
0: Is waar?
1: Ik vind dat de max. Weet je waarom ik dat de max vind?
0: Omdat er heel veel leuke dieren zijn?
1: Ja, okay. Maar het beste eraan is dat je zo... Dus je gaat iets doen met de collega's. Meestal spreek je op een centrale plek af voor een koffietje, een croissantje.
0: Ja.
1: En dan kan je gewoon zelf een ronde doen in het park. Zonder dat je de hele dag met alle mensen samen moet zijn.
0: Rustig naar de pelikanen gaan loeren zonder dat je sociaal moet zijn.
1: Tegen de apero-tijd kom je terug samen. Kan je babbelen over wat je gezien hebt. Doe je eventueel nog een ludieke quiz of iets anders om het team wat aan te beelden. En dan is de dag ook weer gedaan.
0: Ja. Dat is waar. Ik ben daar 1 keer geweest in Paradise. Ik vind dat altijd een heel moeilijk uitspreekbare naam van een pretpark of van de zoo. Ik ben daar echt krijsend terug naar de auto gerend. En dat was niet omdat er een of andere zeearend achter mij aan zat.
1: Een andere vogel.
0: Het waren van die heel venijnig kleine... Ja, zo kleiner dan... Zo kleine beestjes die ze wat... Echt, het was zo'n heel plakkerige... insectachtige.
1: Ah.
0: Zo die op zo'n plakkerige, heel warme zomerdag, onweerachtig, dan kunnen er van die kleine zwarte dingetjes zo...
1: Totaal geen idee waar je het over hebt. Totaal.
0: Iedereen hing daar vol met van die kleine beestjes. Ik werd gek, op een bepaald moment ging het niet meer. Dus dat was mijn kennismaking met Paradise. Het lag niet aan Paradise, dat lag aan het weer die dag, denk ik. Je kijkt nu weer naar mij van, wat zit ik toch allemaal aan het... Zo'n soort van dondervliegachtige affaires die ze overal opplakten en op uw vel bleven. Echt vreselijk.
1: Had jij je ingesmeerd met honing of zo?
0: Nee, kak, zoals gewoonlijk. Nee, geen zorgen.
1: Ik vind Paradise al de max, echt waar.
0: Ja, ik merk het. Je hebt er duidelijk je hartje verloren, dat is mooi. Friday, I'm in love.

0: donderfliekjes of donderbeestjes. Dat waren het. Die waren talrijk aanwezig die ene keer toen ik in Paradise was op een bloedhete, plakkerige, ja, onweerachtige dag. Dondervliegjes.
1: Maar is dat voor jou ook gevogeld, hè? Want je bent bang van gevogelte.
0: Nee, ik loop niet krijsend naar de horizon van een dondervliegje. Zo erg is het nu ook nog niet. Bedankt dat je toch denkt van zo erg kan het zijn. Hè? Dus nee, nog net niet.
1: Het is overigens een belangrijke dag. 11 juni. Dit is de dag waarop wij straks over een dik uur bekendmaken wat onze zomerplannen zijn. Dus blijven luisteren.
2: Willy presents Dramouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
8: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
7: Een meesterlijk gebrouwenactie in elke Pringentik van België.
8: Daar drinken we eentje op.
7: En nog verantwoord ook. Ching!
2: Thomas en Sien.

0: zien of je Alex James volgt, de bassist van Blur op Instagram. Als je daarnaar kijkt, dat is het goede leven hoor.
1: Nu wel,
0: echt,
1: wow.
0: Man. Die maakt dan kaasjes, die heeft een gigantische boomgaard waar hij dan appeltjes plukt. En hij maakt er dan cider van. En dan zit hij op zijn accordeonnetje een beetje te spelen met een sigaret in zijn schedel. Met een prachtig landgoed eraan. Wow.
1: En zijn drankmerk heet Britpop.
0: Goed,
1: Britpop Wines, maar zo slim.
0: Zeker.
1: Zo slim,
0: wel,
1: waarom
0: zeker.
1: Weet ik dat nu pas?
0: Ja, kijk. Ja.
1: Jouw verjaardag is net gepasseerd.
0: Ja, spijtig, je mist de kans, maar kijk, goed.
1: De voorbije drie dagen moesten wij onze chef muziek missen.
0: Ja, het was lastig voor ons.
1: Het was lastig, maar hij had een goede reden, want hij was al eens gaan kijken naar de Willy Escape in Italië.
0: Hola.
1: Waar onder andere Portland komt spelen, solo.
0: Ja.
1: Dus daar zal hij straks ongetwijfeld wel over vertellen tijdens zijn One Hit Wonder.
0: We hebben al wat foto's gezien, hè?
1: Ja.
0: Amai! Dat ziet er niet slecht uit.

0: een van onze gasten in Brunico voor de Willy Escape, die uitvoerig getest is geweest door onze chef muziek, waar we dus hopelijk alle details over te weten komen straks. Na 9 uur zal dat zijn. Portland, exactly what I need. Het is 7:30 en donderdag 11 juni.
1: En toch een jaar geleden een zwarte dag voor de pop- en rockmuziek. Want exact 1 jaar geleden, op 11 juni 2025, overleed Brian Wilson. Net voor zijn 83ste verjaardag, Brian Wilson van de Beach Boys uiteraard.
0: Ja.
1: 20 juni zou zijn verjaardag dus zijn, binnen een dikke week. En de fans vieren wel nog steeds die verjaardag van Brian Wilson door dan massaal naar Pet Sounds te luisteren.
0: Ja.
1: Toch wel nog steeds het meesterwerk, denk ik.
0: Dat is nog. Ja, we hebben nu maar net die Willy album 500 gehad, maar ja, Pet Sounds eigenlijk.
1: Redelijk hoog geëindigd.
0: Raar dat ik dat niet in mijn top 3 heb gestoken, want daar heb ik echt zo zot veel naar geluisterd. Ja. Dat is van begin tot einde een meesterwerk en die Brian Wilson, die was geniaal. Dat is duidelijk. Ja.
1: Hij heeft het vooral geschreven nadat ze met de Beach Boys al zeer uitvoerig hadden getoerd en die daar echt een zenuwinzinking van kreeg. En dan heeft hij zich teruggetrokken om dan pas zijn meesterwerk te schrijven.
0: Daarvoor waren het altijd van die hele luchtige surfliedjes. Niets mis mee. Maar de hapklare brokken vergeleken met wat er op Pet Sounds staat. En dat is echt wel genialiteit. Op vinyl getrokken natuurlijk. Ja.
1: Blijkbaar schreef hij alle muziek op voorhand al in zijn hoofd. Zette hij niets op papier.
0: Ja.
1: Maar wist hij al in zijn hoofd hoe alle arrangementen moesten klinken. En per instrument legde hij dat dan uit aan de muzikanten. Van jij moet nu dat doen en dat en dat en dat. En dan paste dat wonder wel prachtig in elkaar. Zonder dat hij ooit één dingetje op papier had.
0: Ja.
1: Qua composities.
0: Nogmaals. Ja. Het wordt een vermoeiend woord om nog eens te zeggen. Ja, genialiteit.
1: Ja, genialiteit.
0: Dat is echt niet normaal. Lijkt mij ook niet altijd makkelijk om mee samen te werken. Want in zijn schedel is het wel allemaal duidelijk.
1: Ja.
0: Maar je moet het proberen uitleggen aan mensen die het moeten uitvoeren ook. En maar blijven aan hoe lang heeft hij er ook aan gewerkt? En hoe lang heeft het geduurd voor Smile uitkwam?
1: Ja, dat vooral. Pet Sounds niet zo
0: erg. Nee, dat viel er nog
1: mee. Maar die Smile, dat was
0: blijven schaven, blijven gaan. Ja, dat is echt wel. Ja, dan zit je. Ja, vrolijk op het muzikale spectrum, ik zal het zo zeggen.
1: Neurotypisch zal hij misschien niet echt geweest zijn.
0: Ja, dat gaat zijn grootste kwaliteit niet zijn, maar al de rest dan weer wel.
1: Ja.
0: Maar gaan we draaien?
1: Barbara Ann.
0: Zeer goed. Ja.

van de vroege Beach Boys periode ook niets mis mee natuurlijk, maar dan moest het allemaal nog echt een beetje komen. Hè. God Only Knows bijvoorbeeld was nog niet gemaakt dan. Ook ooit een van de strafste popsongs ooit genoemd door dat andere genie Paul McCartney. Hè. God Only Knows, zeker wel. We hoorden Barbara Ann van Beach Boys. Ter ere van Brian Wilson.

0: Spectrum van Florence and the Machine. Ondertussen is Roel nog altijd bezig over Brian Wilson en Pet Sounds. Het was wel een goede opmerking. Hij was ook niet vies van een beetje een streekje links en rechts. Moesten voor de opname van Pet Sounds niet eerst een paar ton wit strandzand in de studio gekieperd worden? Ja, dat verhaal zou inderdaad waar zijn. Ik weet niet of ze het effectief hebben gedaan, maar heeft dat voorgesteld. Nu, die was voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om op te nemen. Nieuwe instrumenten, zoals die Theremin Vox moest erin en zo. En ik kan me voorstellen, wit zeezand is wel een goede manier om een studio gortdroog te maken. Maar ook een hele goede manier om alle instrumenten en alle opnametoestellen... Ja, keihard kapot te maken.
1: Die was ook vooral op zoek naar nieuwe manieren om zoveel mogelijk geld op zo kort mogelijke tijd op te doen, denk ik. Ja. Misschien had hij ook de Euro Millions gewonnen.
0: Ja, ik denk dat hij gewoon te veel ideeën had. Dat is wel fijn. Wouter heeft ook heel veel ideeën, maar trakteert ons op een filmpje waarin hij toch wel echt een soort van enorm repetitief werk aan het verrichten is met een boor. En zijn blik spreekt boekdelen. Dus wat heb je dat gezien?
1: Wouter, ik snap totaal niet wat jij aan het doen bent. Je met een soort plastic ringetje of
0: aan het doorboren
1: topje.
0: En dan daarna nog eentje. Het lijkt alsof je daar nog even mee gaat bezig zijn. En echt prikkelend is de taak niet. Dat kan je heel goed zien aan de blik van Wouter.
1: Wij kunnen jouw werkdag toffer maken met het naast jou zetten van een Willy Thermos. Maar daarvoor moet je wel eerst meespelen. Iedereen die wil meedoen, stuur Thermos in de app.
2: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: What did you steal?
9: Secrets.
4: Vanaf 10 juni.
10: The human race cannot accept what we know.
4: Steven Spielberg.
11: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
4: Disclosure Day. In de bioscoop.
12: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Thomas en Sien.

0: Dreaming of You van The Coral, ruim 7:15.
1: Wie kan er binnenkort een gouden randje aan zijn of haar werkdag toevoegen? In de vorm van een Willy Thermos, misschien wel Jordi of Hilde. Goedemorgen Jordi.
2: Goedemorgen Tien, goedemorgen Thomas.
0: Dag Jordi.
1: Jordi, hoe gaat het?
2: Het gaat, dank u.
0: Ah, oké.
1: Okay. Het gaat.
0: Dat is al een mooi begin, ja. Zit in de wagen? Of lijkt dat alleen maar zo?
2: Nee, ik zit gewoon thuis.
0: Ah, oké. Okay. Ah.
1: Hilde, goedemorgen. Jij was wel onderweg?
3: Ja, ik ben onderweg naar het werk.
0: Oké.
1: Wat doe je precies? Mogen we dat weten?
3: Ik werk bij het Cedric Heijlen Instituut. Dat is een instituut voor psychosociale oncologie.
1: Oh, wauw. Oké. Okay.
3: We geven opleidingen en vormingen aan verpleegkundigen en artsen en psychologen.
0: Maar interessant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel interessante job inderdaad. Hilde, misschien kan jij binnenkort een thermos toevoegen aan jouw werkplek. Of misschien Jordi natuurlijk, als jullie zo meteen de band of artiest herkennen die in de thermos zit en nog niet echt wakker is. Als je hem herkent, dan roep je je naam, we stoppen de opgave en dan mag je gokje wagen. Als je het fout hebt, dan krijg je natuurlijk wel ook nog een Willy pet en dan is de thermos voor de andere persoon. Oké, klaar voor?
3: Ja.
0: Opgelet, dit is vandaag de opgave.

0: Gefeliciteerd. Amai.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij was goed wakker. Dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: Toch? Ja, de thermos is voor jou, Jordi. Hilde, voor jou wordt het een pet vandaag. Ik hoop dat je daar blij mee bent.
2: Oké, dankjewel. Ja hoor.
0: Ja, dat is fijn. Je kan altijd nog eens opnieuw meespelen als je wil. Hè. Fijne dag, Jordi en Hilde.
1: Dankjewel.
0: Bedankt om mee te spelen. Ja.

0: 8 voor 8 en een danske doen. Waarom ook niet? Groot gelijk heeft hij. Onze vriend David Bowie.
1: Eind april kwam het nieuwe album van Foo Fighters uit, Your Favorite Toy. En hun nieuwste single daaruit is deze Window. En zo meteen krijg je nog Eels. Dit zijn Foo Fighters.

0: Dat kan, Bart, dat gaan we fixen. Bart neemt de vlucht vooruit, maar een goede vraag of we straks aan de weerwheelie kunnen vragen wat het weer brengt. Zo net over de grens in het berggebied van Hilvarenbeek voor zaterdag. Ja, best kept secret.
1: Ik denk dat dat heel goed gaat zijn. Niet te warm, niet te koud.
0: Kleine voorafname van onze weervrouw hier nu al aanwezig. Sien Wijnhans, dank je wel.

0: is waar. Wat kan ze eigenlijk niet, hè? Nu nog voor de weerwheelie aan bod kwam, toch al een kleine voorafname, een weersvoorspelling voor Best Kept. Kan ze allemaal, Sien Wijnands. Armand Sien, inderdaad. Ze wordt ze vanaf nu ook door Jeroen genoemd. Zijn mooi.
1: Ik zal nog eens een voorspelling doen. Straks rond 8:30 kom je van alles te weten over de zomer van Willy. Dus blijf luisteren.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
3: Yeah. 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10:00 op Willy.
4: Music matters. Willy.
2: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Motorpech in Nice.
6: Oh.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8:00.
8: Goedemorgen. Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
9: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaande gaan kijken naar die koopmarkt.
8: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat net moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat de artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza Lopez Novella van het Planbureau.
10: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook. Hè.
8: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger viel gisteravond verschillende doelen aan in Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen thuisland Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
0: Voel je het zien? Music Matters. De WK-koord stijgt, hè, jongens.
11: Oh. Thomas en Sien.
1: Ja, ik voel het enorm.
0: Ik heb al een aspirine genomen, voor de zekerheid. Ja. Ik heb hier graag koorts. Maar goed, wat zijn de wilde plannen? Je hoort het dadelijk. Een heel goede morgen. Welkom.
1: En ik heb goed nieuws voor fans van kaas. Voilà.
0: Eerst

0: Emptiness Machine van Linkin Park. 7 over 8, we beleven samen donderdag 11 juni. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Willy.
1: Je houdt van kaas, Thomas?
0: Ja, ik vind kaas echt heel verdienstelijk. Ja. Ik steek dat al graag eens in mijn mondje.
1: Ja, ik ook.
0: Zeker wel.
1: Er is een nieuw onderzoek gedaan naar Franse kazen, dan vooral Franse blauwe kazen, zo van rauwe melk gemaakt, die doorgaans nogal worden weggezet als heel vettige kazen. Heel veel calorieën natuurlijk.
0: Is dat zo? Ah ja, dat wist ik niet.
1: Ja. Okay. Ah ja, maar ja, kaas toch sowieso.
0: Well, kaas is sowieso nu niet bepaald goed voor het lijntje. Maar ik wist niet dat die blauwe kazen... Ik dacht dat eigenlijk
1: vet,
0: alles opstookte.
1: Ah ja, maar ja, bon, alle kazen...
0: Ja.
1: Je associeert kaas toch niet per se met, oh, supergezond.
0: Nee. Maar ik dacht eigenlijk dat die blauwe dan nog gezonder was dan zo een heel oude Amsterdamse, gouda-achtige kaas.
1: Maar dat is wel zo.
0: Onze
1: Het is natuurlijk omdat tegenwoordig zo die kombucha en kefir dingen, die worden aangeprezen voor je darmflora, al die gefermenteerde shizzle.
0: Ja.
1: Maar die blauwe kazen, die kunnen dus je leven ook verlengen.
0: Ah, maar kijk.
1: Hebben wetenschappers onderzocht. Ze hebben dat onderzocht bij wormen. En 77% van de wormen leefden langer...
0: Op blauwe kaas.
1: ...nadat ze een dieet met blauwe kaas kregen. Nu goed, het was een... Niet alleen blauwe kaas, hè. Want nu komt het slechte nieuws.
0: Ja.
1: Dus de portie die de wormen kregen, de portie blauwe kaas die de wormen kregen, komt overeen met een equivalent van 20 gram
0: voor een menselijke maaltijd. 20 gram.
1: Dus dat is dan weer het slechte nieuws. Want dan
0: steek ik gewoon in mijn holle tand, terwijl ik het niet door heb.
1: Ja, dus dat is eigenlijk de ideale portie per dag dan. Om die darmflora op gang te krijgen of vooral op gang te houden en de slechte stoffen te laten afvoeren. Maar dan moet je wel kunnen stoppen aan die 20 gram.
0: 20 gram.
1: Dat is alweer goed nieuws voor mij, want ik ga dat kunnen.
0: Ja, het is zwaar. Het is ongelooflijk.
1: Dat is één hapje.
0: Ja.
1: Ik denk dat één hapje is. Nee?
0: Amper
1: 20 gram?
0: Dat is iets wat ik via mijn neus gewoon inhaleer. Eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar bij jou is dat een volledige maaltijd en dan haal je dat uit je doosje en dan begin je eraan. Dus dan zit je er een half uur op te kouwen. Ongelooflijk. Maar goed, dat is mooi. Dus blauwe kaas voor jou dan?
1: Maar wel maar 20 gram.
0: Ja. Really? Music
1: matters. Jongens,
0: zondig jij nu een keer echt nooit van... Hij nooit een keer zo lam veel eten dat je er echt spijt van hebt?
1: Nee. Dus,
0: of zelfs niet van zoiets van echt totale rommel die je dan wel in je mondje steekt?
1: Ah, maar rommel steek ik heel vaak in mijn mond, maar dan ook in kleine porties.
0: Maar ook gematigd, dat is verschrikkelijk. Een eeuwige matiging. Hoe kunnen we dat er ooit uit?
1: Ik kan echt heel goed zo 5 chipjes eten, geen probleem.
0: Ik begin daar gewoon niet aan, omdat ik weet dat dat niet lukt bij mij. Zo is dat.
1: Ik ging dus zeggen, maar jongens, toch dit is volgens mij voor
0: Papaatjes,
1: het eerst
0: top 30.
1: In de ochtendshow. Ja.
0: Fantastisch.
1: Slave to Love van Brian Ferry.

0: 3 materialen voor de papaatjes. Top 50 of top 100, ik wil er vanaf zijn. Moet het toch eens doen, ooit. Slave to Love en de mamaatjes ook zien voor alle duidelijkheid. Brian Ferry. De Weerwilly. Hallo Frank.
1: Goedemorgen.
0: Frank, heb je al eens gezien buiten? Wat een prachtig weer.
1: Ja, inderdaad. Ja, zalig hè, dat zonnetje die schijnt. Ja? Dat is een feit, ja.
0: Dat is echt helemaal fijn.
2: Maar blijft het zo heel de dag?
1: Ja, dat is niet het geval natuurlijk, helaas. Nee, het gaat minder worden. Overigens, in het zuidoosten van het land, grote delen van Ardennen bijvoorbeeld, is het wel bewolkt. Hè. Daar valt ook heel plaatselijk een enkel buitje. En anderzijds zie ik op het radarbeeld ook een buitje tegen de Nederlandse grens. Maar elders is het wel droog. Hè. Dus met redelijk wat zon nu. De verwachting is dat eigenlijk komende uren toch een buitje kan ontstaan. Ook in Vlaanderen, het centrale en het oostelijke deel dan toch van ons land in het westen, daar blijft het wel droog, maar het is wel zo dat een storing, een regenzone onze richting uitkomt. En dat betekent dan ook dat de bewolking gaat toenemen. Dat zal vooral in de namiddag zijn dat we dat gaan merken. Hè. Dus dat het helemaal betrokken gaat geraken. En nog voor de avond kan het ook al wat regenen. Eerst in het westen van het land, dus het komt dan al binnen vanaf de kust. Dus het oosten zal dat pas later op de dag of eventueel pas 's avonds zijn dat het ook daar dus uiteindelijk gaat regenen.
0: En wat
1: dus,
0: dan van die aanhoudende regen? Want gisteren was het eigenlijk een komen en gaan van buitje, terug zonnig, wat ik echt heel prettig weer vind eigenlijk, want dat geeft ook mooie lucht en zo, hè, toch?
1: Dat is waar. Wel, dat gaat het dus niet zijn. Het gaat continu regen zijn, dus het gaat niet meer om buien. Inderdaad, dus tegen het eind van de dag zal het ook betrokken zijn. En grijs, met af en toe wat regen en temperaturen, die niet veel hoger klimmen dan 16 of 17 graden. Dus als je nog een beetje zon wil oppikken, vandaag moet je het vooral in de ochtend doen.
0: Ja, ik heb Donovan laat tussendoor weten dat je zijn geluk bubbel heb toen barsten. Dus het is niet Frank zijn schuld, het weer, tonnen van. Je mag dat niet op hem steken. Maar laten we eens naar het weekend kijken. En bijzonder misschien ook als je wil, Best Kept Secret. Dus het berggebied van de Hilvarenbeek, daar wordt al naar gepost.
2: Berggebied?
0: Ja, tussen aanhalingstekens. Bart uit Grembergen wil dat ook graag weten. En veel andere Willys die naar Best Kept gaan.
1: Ja. Laten we morgen eerst bekijken.
0: Ja, sorry.
1: Morgen is sowieso grijs. Morgen is sowieso een grijze dag, hè, met af en toe wat regen. Dat is de regen zo die binnenkomt. Vandaag die blijft boven ons land hangen, dus dat is niet zo fraai. 18, 19 graden wordt het maximaal. Het weekend dan zelf. Wel, zaterdag begint grijs. Met mogelijk ook nog wat regen, maar ik denk wel in de loop van de dag dat het dan beter wordt. Dat het droog gaat zijn, dat we zelfs nog wat zon gaan krijgen. En dat bij temperaturen van 20 graden.
0: Zalig.
1: En zondag ja, dat is toch een beetje allemaal veranderd. Hè. Ik heb zo de indruk dat het altijd een dagje wordt uitgesteld, dat mooie zomerse weer dat eraan komt. Zondag, ik herinner me 2 dagen geleden, leek het nog 24 graden te worden. Gisteren was het dan 22. Ja. Ik heb dat juist 19. En dat heeft alles te maken met dat de wind draait naar het noorden nog eventjes. En dat er eigenlijk een zwakke storing vanaf Nederland onze richting uitkomt. Dus vrees ik dat zondag wel nog met zon gaat starten, maar uiteindelijk betrokken gaat geraken. En het slechtste geval, geven niet alle weermodellen, maar toch in het slechtste geval zou er ook nog wat lichte regen kunnen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, het zijn niet die plensbuien, dus ik denk op zich dat het wel nog sava is voor een festival. Je wilt ook geen 30 graden, je wilt ook
0: dat is te veel.
1: Graden.
0: Dat is te veel van het goede.
1: Voilà, rond de 20 graden. Maar het zonovergoten zal het niet zijn dit weekend.
0: Dus mensen beginnen nu allemaal weer op weerberichten op maat te vragen. Gert, zou je de weerman iets vragen? Dus fietsen met 40 mannen van Grembergen bij Dendermonde naar Hastière in de buurt van Dinant. En zondag terug. Ja, dus het wordt mooi met kans op regen. Zoiets.
2: Goed fietsweer, vind ik wel.
0: Perfect fietsweer. En niet te warm.
1: Wanneer vertrekken ze? Zaterdag.
0: Zondag.
1: En dan zondag terug.
0: Ja, wacht hoor.
1: Zondag terug.
0: Ja, ik weet het niet.
2: Geert, zoek het op.
0: Ja.
2: Ja.
1: Zoek het op.
0: Dat is
1: Geert kwam maar helpen, hè. Maar dat is natuurlijk niet weten.
0: We fietsen morgen met 40 mannen naar Grembergen en Hastière. En dan zondag terug, klopt inderdaad. Zo staat het er.
1: Maar het is morgen zal sowieso een regen zijn natuurlijk. Ja. Hè. En zondag, ik denk dat dat al bij al nog staat meevallen. Ze zijn met 40 man, hè. Dus een ambiance kunnen ze zelf zoeken.
0: Dus dan kunnen elkaar uit de regen zetten, hè. Dat is met de wind, sorry.
1: Ja, voilà. Uit de regen, dat is moeilijk, hè. Uit de wind inderdaad,
0: Frank. Prettige dag voor jou en dankjewel. Tot morgen.
1: Jullie ook, hè.
0: Bye bye.
3: De Weerwilly.
0: met de trappistentrappers dat ze dat gaan doen. De trappistentrappers.
2: Straks nieuws over de zomer van Willy naar Razorlight en Stumble.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me nu altijd niet scheren.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
3: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomer-essentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Da-da-da-da. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
0: Thomas en Sien.

0: vraag. Goeie vraag van Jo. We kunnen hem straks vragen, want hij komt een one-hit wonder toelichten, onze chef muziek Kevin. Jo vroeg zich af, zou Kevin verliefd zijn? Vlindertjes in het buikje, allemaal van die liefdesliedjes in de playlist vandaag.
1: Oh.
0: Sweet Kip Paulsen.
1: Ik denk dat Kevin verliefd op Italië is.
0: Ja.
1: Nu dat hij naar de Willy Escape al is gaan kijken. En dat hij ook wel verliefd is op de plannen die wij hebben voor deze zomer. Vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 21 augustus keren wij voor het vierde jaar op rij naar het terras van M. Leuven.
2: De zomer van Willy. Live music matters.
1: Live music matters nog meer dan ooit, want elke werkdag zitten we daar van 11 tot 6 op het terras, behalve op woensdag. Dan is het museum dicht, dus dan zijn wij ook hier. Met heel veel live muziek. Dat is echt de belofte, dat wij dat gewoon heel de zomer lang elke dag gaan doen. Op 9 juli, dat is donderdag, dan kan je naar het kick-off event komen. Dat is 's avonds vanaf 6 uur met een DJ-set beginnen we. Dan om 8 uur een concert van onze belofte Cheap Cult, onze belofte van de maand juni.
0: Ja.
1: En dan om 9 uur een concert van Admiral Freebie.
0: Yes.
1: Die natuurlijk helemaal terug is met een nieuwe plaat en heel veel nieuwe singles. En voor de rest kan je natuurlijk elke donderdag naar de Afterworks komen. Dat zijn dan allemaal gratis optredens en events die daar ter plaatse plaatsvinden. Met dus zoals gezegd Admiral Freebie op 9 juli. Maar wat hebben we nog op 16 juli? Bijvoorbeeld een comedy night met David Galle en Gunther Lamoot. Die namen zijn al bekend. Op 23 juli High High. Op 30 juli een beloftefestival. Op 6 augustus, T.P. Le Green in Portland. Een intieme concertavond. En nog veel meer. Je vindt het volledige plan op willy.radio. En natuurlijk niet te vergeten, elke dag van die kleine live-sessies op ons terras, die dan de week zelf worden bekendgemaakt. Minstens 2 per dag. Dus dat wordt heel plezant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ook de Rock en Rommelmarkt komt terug.
1: De ja, 21 juli. Ja,
0: Rock en Rommelmarkt, dat is overdag dan. Hè.
1: Dat is dan inderdaad overdag. Heel fijn.
0: Aan wilde plannen geen gebrek.
1: En vooral aan live music matters geen gebrek. Dat wordt echt de slagzin van de hele zomer. Live muziek bij ons, bij Willy. Heel veel zin in.
0: En Admiral Freebie mag dus aftrappen.
2: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Kijk zo naar uit om al die nummers live nog eens te horen. Van die nieuwe songs ook.

9 juli, donderdag is dat, speelt Admiral Freebie ons kick-off concert van de zomer van Willy in M. Leuven. Vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 21 augustus zitten we daar voor heel veel live muziek. Go!

0: vind ik wel een nummer, ter aanmoediging van onze Rode Duivels van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Ik durf alleen voorzichtig te betwijfelen of de supporters echt met de handjes in de lucht van la la la la la la la la la gaan meezingen. Dat weet ik niet. Hoeft niet, hè?
1: Biedt wel wat tegengas tegen alle hooligans misschien.
0: Het is wel tof, dus zo minder van lauw bier gooien en scheten laten en zo. Nee, het is subtieler. Daar ben ik zeker niet tegen.
1: Zometeen de goed nieuws, Willy. Dat is Freek Braakman. Ja, voilà.
0: In een nutshell wel echt exact wat het is, ja. Die komt dadelijk aan bod na de Peppers.
2: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh, mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
3: Dat is een goed idee.
2: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: Hoor je het ook?
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Thomas en Sien.

0: space to teach. Alleen nog één rondje, Kiet, is omdat jij het zei, Jan. Can't stop the spirit when I need you.
1: This life is more than just a read-through. Mooi. Heel veel wilde, enthousiaste reacties op alle dolle plannen die we hebben in Museum M met Willy Margeert. Die gaat echt vers. Met die line-up, alstublieft, sorry, ik ga mijn postadres veranderen en naar de tuin van Museum en ik ga daar ook mijn tentje zetten. Dat mag, hè. Toch één tentje van mij mag dat. Maar ik beslis daar niet over, maar dit terzijde. Zeker.
2: De goed nieuws, Willy.
3: En er is nog goed nieuws, hoop ik toch, van Freek Braakman. Goedemorgen.
4: Er is altijd goed nieuws. Goedemorgen, Sien. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen, Freek. Wat is het heugelijke nieuws van de dag?
4: Wel, hebben jullie beelden gezien al van de Sagrada Familia in Barcelona en de paus die inzegent gisteravond?
1: Ik heb het nog niet gezien. Ik heb van alles erover gehoord. De sfeer is daar geweldig.
4: Prachtig. Vanmiddag in VTM Nieuws. Alle beelden. Dus Het is nu al een tip om te kijken. Het is... ontroerd ben ik. Je kent het verhaal. Hè? De Sagrada Familia. Mm-hmm. Dat is van Antoni Gaudi, hè? De geweldige architect. Die is daaraan begonnen. In het gezegende jaar 1882, dat is al 144 jaar geleden. Ja. Zo gaat dat met kathedralen. Die bouw die is ongeveer onafgebroken doorgegaan van die kerk, kathedraal, ondertussen basiliek. Alleen in de Spaanse burgeroorlog even stilgelegen. Dat is een toonbeeld van wat heet het Catalaans modernisme. Dat is een stijl op zich, dat heeft niks te maken met gewone modernisme. Het Catalaans modernisme is een beetje jugendstil, hè, voor wie vanavond op café wil uitpakken met wat architecturale kennis. Uh-huh. En dat is natuurlijk de kroon op het werk van die Gaudi, die zelf ondertussen 100 jaar dood is. Is toen domweg onder een tram gelopen tijdens de verbouwingswerken. Wow. Ja, dat is echt letterlijk. De tram reed... Enfin, die was in die plannen aan het neuzen. Een beetje de voorloper van de mensen die op hun gsm lopen.
1: Dat heeft de boel wel wat vertraagd, heb ik de indruk. Dan de architect die onder de tram liep.
4: Maar de plannen waren er. Hè, en het had klaar zullen zijn dit jaar dan uiteindelijk. Ja. Dat is nog niet helemaal het geval. Maar in elk geval, de paus is erbij gehaald. En die heeft dat persoonlijk ingezegend, die Jezus Christus toren. Het prachtig stuk. En het is nog niet af... Maar tot daaraan.
1: Oké. Ik snap helemaal wel dat goed nieuws is en zo.
3: Waarom dan nu ineens een pauze? Als het toch, ik dacht dat het af was dan.
1: Ja, nee, die toren is min of meer af.
4: Ja, maar dat vroeg ik mij dus ook af. En daar natuurlijk schuilt het goede nieuws. Hè. Ik noem het de Sagrada Mañana. Het zal voor morgen zijn. Dat is eigenlijk een boodschap. Dat is eigenlijk een boodschap aan al die mannen vooral, maar ook vrouwen uiteraard. We kennen ze allemaal. Die al een jaar of drie toch eens die lamp moeten vervangen op de wc. Of die toch een boor. Hè, dat boormachine staat daar voor die kader op te hangen. Ja. Of dat één gyprokwantje, we kennen het allemaal. We gaan dat wel eens uitplamuren en dan schilderen. Maar goed, we zijn ondertussen 8 jaar verder. Nooit gebeurd. Geen nood voor al die mensen. Paus Leo heeft zich nu opgeworpen om na zijn dood de patroonheilige, of misschien zelfs de excuusheilige te worden, van alle verbouwers, klussen en doe-het-zelvers met uitstelgedrag. Ik zou zeggen, leve Sint Leo!
1: Chique woord voor, hè? Procrastri, hoe heet dat? De uitstel?
3: Procrastinatie.
1: De heilige procrastinatie. Ja, zeer mooi. Dankjewel, Freek. En zonder uitstel, graag tot morgen dan. Hè.
4: Ik zal mijn best doen op tijd klaar te zijn.
0: Dankjewel.
4: Salut.
2: Bye-bye. De goed nieuws, Willy.

uitstelgedrag aanmoedigen. Dat is echt mooi en nodig, zegt Bjorn. Zoals Freek daarnet gedaan heeft natuurlijk. Zoals de paus eigenlijk ook doet. Daar bewonderend kijken naar een kerk die niet af is. Schitterend. Hashtag Je suis Paus Leo heeft Bjorn er ook nog aan toegevoegd. Zeer mooi. Heel mooi.

0: Always the Sun van Stranglers.
1: Ik volg Bjorn wel. Als ik geen deadline heb, ja, moeilijk.
0: Ja?
1: Ik hou van deadlines, want dan moet je dingen doen.
0: Dat is wat voordeel aan radio maken, hè?
1: Ja,
0: altijd wel een deadline, hè?
1: Ja.
0: Zo dadelijk bijvoorbeeld over 3 minuten en 37 seconden.

0: Ik word er hier subtiel op geweest dat ik blijkbaar het nieuws van 8 heb aangekondigd, terwijl het uiteraard dat van 9 is. Doe ik uiteraard ook om jullie ook wat uit te dagen en bij de pinken te houden, voor alle duidelijkheid. Ik wist dat wel.
1: Ik denk niet dat dat aan ons zal liggen. Hè. Ik vroeg me al bij de release. You're on your own.
0: Dank u. Ja. Missing Everything But A Girl en dadelijk nieuws van, jawel, 9.
2: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juli. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrer en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannetjes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
7: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen, ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
6: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza López Novella van het Planbureau.
8: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook. Hè.
6: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. In de Kamer is tot gisteravond laat gedebatteerd over het Europese Migratiepact. Dat moet het onder meer moeilijker maken voor asielzoekers om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land zoals België. Straks keurt het parlement het Migratiepact normaal gezien goed. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Voor de 2e dag op rij kwamen betogers op straat tegen immigranten. Ze vielen de politie aan met stenen en staken van alles in brand. De politie reageerde met het waterkanon. Aanleiding voor het protest is een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Hij is aangehouden. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Welkom.
2: Thomas en Sien.
0: Kevin is erbij gekomen, onze chef muziek, net kakelvers terug van Brunico, waar de Willy Escape plaatsvindt, of zal vinden. We gaan hem straks de pieren uit de neus vragen, hè, Sien. Toch?
1: Absoluut.
0: Alle details, we willen ze nu al weten. Om het voor alle duidelijkheid vooral ook weer een nieuw One Hit Wonder toelichten. Maar eerst nog even wat details over Brunico. Dat is voor zometeen na MGMT en Kids. Goedemorgen.

0: blijft toch een bijzondere, totaal in frut gecompresseerde som. MGMT en Kids. Goedemorgen. En welkom Kevin ook.
1: Goedemorgen Thomas.
2: Goedemorgen.
0: Je bent ruim op tijd Kevin voor het One Hit Wonder dat er dadelijk aankomt. Maar je bent net terug van de plek waar de Wheelie Escape zal plaatsvinden.
1: Precies, ik ben met een clubje mensen naar Bruneco. Al eens gaan kijken hoe het er daar uitziet. Voorbereidingen gaan treffen. En om het kort samen te vatten, het gaat fantastisch worden.
2: Misschien nog snel even die Wheelie Escape. Wat is dat ook alweer?
1: Ja, we gaan in oktober, van 18 tot 22 oktober, gaan we naar Bruneco. Dat is in Zuid-Tirol, Italië. Prachtige Dolomieten. Gaan met een heleboel Wheelies heen. En eigenlijk gaan we dat dorp daar overnemen met 4 dagen met heel veel live muziek. Ik heb de line-up hier nog voor me liggen. Daan gaat mee. Portland, Sons, Hi Hi, Jasper Steen, Isolde Lazoen, Emmy Dark, Dressed Like Boys, noem het maar op. Die gaan allemaal mee met ons, die logeren daar ook. En die gaan er allemaal optreden op fantastische locaties.
2: Ja, niet optreden in een of ander concertzaaltje, maar echt op bijzondere plekken daar in de bergen. Hè?
1: Ja, we nemen één hotel helemaal over, de Rudolf. Prachtig hotel, mooie wellness, zwembad, prachtig zicht op de berg. En die hebben een hele mooie tuin. Daar gaan we optredens doen. We gaan er echt een podium bouwen. Mm-hmm. En we gaan ook optreden in het middeleeuws kasteel in de stad.
0: Daar heb ik ook al beelden van gezien. Maar ja, we mogen daar nog niet te veel over vertellen, maar dat is wel echt, dat kan je niet beschrijven.
1: Ja, dat is echt een film. Om daar Jasper Steveling te gaan zien en Sons gaan daar spelen. En dan denk ik het echte hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk, dat zal Daan zijn. Die gaat spelen op de Kroonplatz.
0: Ja.
1: Dat is de berg, dus we gaan allemaal met de gondel naar boven. En Daan gaat daar op 2400 nog wat meter spelen met zicht op de vallei. Er is ook een prachtig museum bij waar we naartoe gaan. Dus ja, ik kan eigenlijk al niet wachten tot het oktober is.
2: Helaas zitten wij natuurlijk hier dan. Ja. Maar wij brengen natuurlijk wel
0: verslag. Het is fout gelopen in het hele concept. Ik weet niet precies wat
1: maar Roos en Wim gaan mee om daar live radio te maken. We hebben nog wat verrassingjes achter de hand van nog extra mensen die meegaan. Maar dat mag Wim binnenkort bekendmaken.
0: Okay.
2: Maar kunnen er nog Willys bij? Want ik weet dat het al goed vol zit.
1: Het zit al heel goed vol, maar er is nog wel plek. Dus je kan gewoon echt een fantastische ervaring boeken op wielen.radio/escape. En ja, ik zou zeggen, twijfel niet. Mocht je nog twijfelen, wordt het iets. Ik heb het nu al met eigen ogen gezien.
0: Ja,
1: het gaat super worden.
2: Ik voel het enthousiasme eraf stromen. Heerlijk.
0: Schitterend. Ah wel, jullie weten de weg. Dadelijk, One Hit Wonder dan?
1: Komt u nog.

0: Zo heb ik de editors al bij het liefst. Uptempo en met minder vuistdikke plakken patos.
1: Op 12 juli staan ze op het Cactus Festival. Ik denk dat dit wel een meezinger kan worden.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Call it in van editors.
2: One Hit Wonder.
0: Dag Kevin.
3: Goedemorgen.
1: Opnieuw goedemorgen.
0: Bonjour.
1: Ja.
0: Wat heb je voor ons mee?
3: Ja, vorige week zaten we met de One Hit Wonders in 1992 met Rosie van Claw Boys Claw. En we gaan nu nog eens 10 jaar verder terug in de tijd naar 1982 met dit nummer.
0: Dat is een topsong, hè? Zo'n ene die je altijd vergeet van, die is er ook nog, inderdaad.
3: Top, hè? So why should I
0: care if somebody let you... Ook altijd een band waarvan je dan, of een lied waarvan je dan afvraagt van, en welke band was dat nu ook weer, toch?
3: Ja, en de band heet Ice House, met het nummer Hey Little Girl. Ze kwamen uit Australië en draaiden eigenlijk allemaal rond de zanger en de songwriter Iva Davis, zo heet die man.
0: Iva.
3: I-V-A. Ik denk dat je het Iva uitspreekt.
0: Ja, wellicht. Maar opmerkelijke naam.
3: Opmerkelijke naam, maar misschien in Australië heel normaal. Ik weet het niet. Maar Iva Davis heet de man. En de groep was al in 1977 opgericht in Sydney. Maar toen waren ze echt nog een pub-rockband. En toen heette ze ook, anders ze heette toen Flowers.
0: Ja. Ja. Ja. Als je dat nu voor breakfast aan toevoegt, wordt dat iets, maar zo gewoon Flowers.
3: Ja, precies. Maar ze hadden wel succes in Australië, want hun debuutalbum is daar een van de best verkochte albums van dat jaar geweest, in 78.
0: Oké.
3: Dus dat was daar echt wel een dikke hit. En toen kregen ze een internationaal plaatcontract, maar er was één issue. In Schotland was er al een band die heette The Flowers.
0: Oké.
3: En om ze dan The New Flowers te noemen of zo, dat ging niet echt. En hun debuutalbum heette Ice House. Dus dachten we, het draait gewoon om. We gaan de titel van ons eerste album, we noemen onszelf dan Ice House.
0: Dat is eigenlijk gewoon handig opgelost.
3: Ja. Ze hadden misschien de stickers al, dus ik weet het niet.
0: De t-shirts waren al geprint. En, hoe gaat dat dan?
3: Ja, precies. Die naam is Ice House. Ik heb het eens even opgezocht, maar die Iva die woonde blijkbaar in Sydney in een klein appartementje toen hij 1890 was en hij keek uit op een heel lelijk mistroostig gebouw en hij wist niet wat is dat en had het dan maar zelf de Ice House genoemd, maar dat bleek een instelling te zijn voor psychiatrische patiënten. Maar dat is altijd blijven aangedacht, de Ice House, en zo is hij op die naam gekomen. Nu, dat tweede album was al meer een beetje zijn eigen project. Hij had de synthesizer ontdekt en je hoort dat ook, het werd meer poppy, meer synthy en daarom klinkt die plaat meer pop dan een debuutplaat. Nu, het tweede album was klaar, heet Primitive Man. Maar ja, zoals het nog wel eens vaker gaat, het label zei, mooi album, maar we horen geen single.
0: Geen singles,
3: Maar hij dacht, oké, ik zal nog iets schrijven. En hij dacht, maar bon, wat ga ik doen? En hij was groot fan van Brian Ferry en Roxy Music. Ja. En David Bowie dacht, ga je iets in die stijl maken, snel, snel. En dat wordt dus Hey Little Girl.
0: Maar het is wel op zich wel bijzonder dat je dat... Ik ga zoiets, dat noem je twee keer. Ik ga zoiets zo'n beetje Roxy Music meets
3: David Bowie
0: doen. Even tussendoor en dan heb je een wereldhit.
3: Ja,
0: fantastisch.
3: Ja,
1: maar hoe vaak komt dat verhaal terug?
3: We hebben nog snel iets nodig. Ja, we hebben het al een paar keer gehad.
1: Dat is dan de hit, ja.
3: Ja, kijk, en een grote hit. Bij ons is tot 13 geraakt in de ultratop. Waar gaat de Hey Little Girl over? Het gaat niet over kleine meisjes, maar meer over jonge vrouwen, liefdesverdriet. Wat ga je nu doen, nu je liefde vertrokken is? Dat vertelt de zanger. Ik moet eerlijk bekennen, ze hebben nog 2 keer in de hitparade gestaan in België met 2 nummers, maar dat zit zo ver weg. Crazy was nog een redelijk hitje, maar ik denk dat vooral Hey Little Girl wel de klassieker is.
0: Crazy zegt me echt niks. Ja,
3: voilà, dus ik denk dat kwalificeert voor een one-hit wonder.
0: Ja.
3: Vaak gecoverd, zelfs een Belgische band die er zich aangewaagd heeft. Ik weet niet of je het kent, je moet het maar even luisteren of je het herkent.
0: Ik ken de stem, ja.
3: Ja, zo'n leuk Belgisch bandje genaamd Solwax. Waarschijnlijk is van gekomen.
0: Wat hebben zij er nog niet gecoverd, Solwax?
3: Jij is ooit een B-kantje geweest op de plaat van Any Minute Now.
0: Als B-kantje. Tof. Ja, dat is een cover die ik nog niet gehoord had.
3: Ja, dat zullen we straks nog eens samen beluisteren. Maar de groep bestaat nog steeds, maar ze spelen vooral die Iva Davis in Australië. Daar doen ze nog heel veel optredens.
0: We gaan hem nog eens helemaal beluisteren, want het is een topsong. En een heel leuk verhaal er ook erbij. Dankjewel, Kevin, voor het One Hit Wonder van deze week.
3: Graag gedaan.
0: Ice House en Hey Little Girl.
2: One Hit Wonder.

0: Mel weet exact waarom ik dat een super tof nummer vind. Want hij heeft namelijk zelf heel lang gedacht dat het Roxy Music is. Helemaal dezelfde sfeer en sound, moet ik absoluut gelijk in geven, Isma. Maar het is Ice House. Eén hit hebben ze gehad. One Hit Wonder van deze week. Hey Little Girl. Ooit ook gecoverd dus, dat wist ik helemaal niet. Door Solveig, staat ergens op een B-kantje. Klein, kan ik een keer dat fragmentje laten horen? Ik vind het wel tof.
1: Ik vind dat iets meer mijn ding eigenlijk.
0: Tof, hè?
1: Ja. Maar nee, ik vind het origineel ook heel tof. Maar dit is, ja, dit klinkt moderner, hè. Ja.
2: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer...

0: it matters. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vindt de vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
14: Dat is de ja van Jumbo.
15: Thomas en Sien.

0: wel mijn favoriete nummer van Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. Bijna 9:30. Zie je dus de laatste hand aan het leggen aan het muzieknieuws. Mogen we iets weten?
1: Gisteravond heb je misschien in Fuzzbox met Apple Jansen de nieuwe single van Jack White gehoord. Net uit. Ik vond het toch de moeite om die er nog eens in te steken.
0: Dat is voor zo dadelijk na Nothing But Thieves en Evolution. Muzieknieuws.

0: Evolution van Nothing But Thieves. Wie gisteren naar Fuzzbox heeft geluisterd, heeft hij misschien al gehoord. De nieuwe single van Jack White. We gaan hem dadelijk nog eens draaien. Als afsluiter van...
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Van donderdag 11 juni. Met Sien. Angel came down from heaven
2: yesterday. Volharden loont. Of toch regelmatig. En zeker als je het 56 jaar volhoudt. De nazaten van Jimi Hendrix die zijn 56 jaar geleden met een petitie gestart om een straatnaam naar Jimi Hendrix te vernoemen in New York. Okay. En nu, 56 jaar later, is het eindelijk zover.
0: Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja. Was er discussie over of hij wel een straat verdiende in New York? Of
2: het moet zijn, Waarom het zo lang heeft geduurd is niet duidelijk, maar ze zijn blijven volharden. En nu is de West 8th Street in New York de Jimi Hendrix Way. Sinds gisteren is dat zo, want gisteren zou het de 83ste verjaardag geweest zijn van Jimi Hendrix. En die heeft nu eindelijk zijn eigen straat. 12 jaar geleden was het dan ook al gelukt om een postzegel met Jimi Hendrix te laten maken in New York. Dus voilà, zo blijft hij toch een beetje verder leven. Roger Taylor van Queen heeft een nieuw album aangekondigd. Violence Insane in a Beautiful World. Ja, de titel zegt genoeg. Het is een overkoepelend thema, omdat we natuurlijk in een waanzinnige wereld leven, zegt hij op dit moment, waarin er veel te veel geweld gepleegd wordt. Hij geeft een reactie daarop met dat album. Er is ook meteen al een nieuwe single uit, samen met een Zuid-Afrikaans koor, dat ooit bekend is geworden door hun beroemde versie van Bohemian Rhapsody.
0: Ah, ja.
2: En hij gaat ook toeren, maar voorlopig enkel in het Verenigd Koninkrijk. En het album is zijn 7e solo-LP, verschijnt op 18 september, Violence Insane, A Beautiful World. Jack White die heeft op een bijzondere manier zijn nieuw album Frozen Charlotte aangekondigd. Hij gaf een soort van online lezing over, ja, over zijn label, over strategieën, over hoe je dat aanpakt om een muzieklabel te hebben. En er kwamen af en toe zo wat haperingen in die lezing. Maar dat was de bedoeling. Ja, zo het beeld bleef steken en dan kwamen er zo wat andere beelden tussen.
0: Ja.
2: En dat gebeurde steeds opnieuw. En uiteindelijk werd het duidelijk dat in die haperingen er dan zo'n soort van pancarte te zien was van er komt een nieuw album aan. En dat album heet Frozen Charlotte.
0: Okay.
2: Dat komt op 10 juli uit. Dus bijna. Je kreeg daar al twee singles uit. God and the Broken Ribs en Direcco Demonico. En nu is daar dus een derde single van gelost. Dollar Bill. En ik ben er werkelijk zot van. Daarom wou ik hem heel graag nog eens laten horen. Misschien heb je hem gisteren in Fuzzbox gehoord. Maar dit is de nieuwe Jack White, Dollar Bill. Hij speelt trouwens Best Kept Secret

0: komt het uit het gloednieuwe album van Jack White.
1: Riff, zo goed.
0: Eerste single eruit. Dollar Bill. Tweede single.
1: Derde.
0: Ja. Derde keer. Oei.
1: Ja.
0: Oh ja, we hebben nog een laatste plaat nodig.
1: Het thema is Viva 50 naar aanleiding van de podcast die maandag werd gelanceerd met Roos van Akker en Thomas, die allebei 50 jaar worden dit jaar. Worden en werden, want bij jou is het al gebeurd.
0: Bij mij is het al gepiept, jongens. Kijk.
1: Wat associeer jij met 50 worden, met Viva 50, met alles daar rond? Laat maar weten welke plaat je wil horen. Dit zijn The Strokes.

0: Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Leg het op, laat het op, we hebben de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: What did you steal?
11: Secrets.
2: Vanaf 10 juni.
12: The human race cannot accept what we know.
2: Steven Spielberg.
13: If you do this, there's no one doing it.
14: This is Disclosure Day.
2: Disclosure Day. In de bioscoop.
15: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Thomas en Sien.

0: Voilà, zo is fluitje ook mooi uitgeschoven, dankjewel. Everything Now van Arcade Fire. Wou je nog iets zeggen?
1: De eerste aflevering van jouw podcast met Roos is natuurlijk maandag gelanceerd met Bent van Looy. Kan je de tweede gast al prijs geven? Heel wat mensen vragen dat, volgens mij mag dat wel.
0: Ah, ik weet het niet.
1: Ja, ik denk dat wel.
0: Dan moet ik eens even vragen aan mijn manager.
1: Maar we hebben dat maandag gezegd.
0: Ah ja.
1: Ja. Is het een ding, is de... Met de... Ja.
0: Dit gaat echt de goede
1: richting. De sporter.
0: Ja.
1: Ah ja, voilà.
0: Dus maak het dan...
1: Maar ja, zeg
0: het. Het is Van Nijs, voilà.
1: Van Nijs.
0: Alsjeblieft, het is ja.

0: Hallo Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. No excuses van Alice in Chains. Ondertussen 9:55. Dadelijk is Annelies er met Classics meteen na het nieuws van 10 uiteraard.
1: Ja, ik kan er zo de vinger niet op leggen, maar vandaag waren er zo superveel nummers in de playlist die er al lang niet meer hadden ingestaan. En veel mensen sturen het ook, maar wat een bijzondere playlist vandaag. Ik vond het ook.
2: Ik heb dat gisteren ook gekregen.
1: Ja?
2: Hetzelfde berichtje.
1: Ah, voilà.
2: Ja, ongeveer hetzelfde. Ja. Hetzelfde reactie.
0: En Kevin, dat net de week dat Kevin de helft van de tijd hier niet is.
1: Ja, maar die heeft dat vanuit Brunico, die Brunico lucht ingeademd en dan hops.
0: In elk geval, we hebben nog eentje te gaan en we krijgen hem nu nog net tussen, dus daar ga ik niet verder mee wachten. Het thema was 50. Het is 50% geworden vandaan. Gekozen door onder andere Katrijn uit Dendermonde.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Genee trekt extra geld uit waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
5: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden is er jaarlijks 250.000 euro.
4: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
6: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
4: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Tijdens grote voetbaltoernooien gebeurde er in ons land meer verkeersongevallen. Zeker als de Rode Duivels spelen. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS noteerde tijdens het vorige EK een stijging tot 40% van het aantal ongevallen, waarbij gewonden en zelfs doden vielen. Voor een wedstrijd rijden meer mensen minder veilig, omdat ze nog snel thuis of bij vrienden willen raken om de aftrap niet te missen. En na de wedstrijd drinken wel wat fans te veel. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden.
2: Willy. Music Matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
7: Ik voel dat het een mooie donderdag wordt, zeker met de Cult en Feist na elkaar.

0: Eric Clapton en After Midnight. Ik zie in de app dat veel Willy's stilaan aan het ontdekken zijn wat wij deze zomer allemaal gaan uitspoken.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Ja, dat we terug naar Leuven trekken, naar dat terras van Museum M, dat wist je al. Maar wie er allemaal langskomt, dat is nu ook bekend. Ik ga niet al die artiesten opnoemen, want dan ben ik dus morgen nog bezig. Maar Pieter is bijvoorbeeld heel blij met

Rommelmarkt, een comedy night, een beloftefestival. Hi Hi komt langs, Admiral Freebie ook, Sons ook. Nog heel veel andere artiesten. Enfin, alles staat online. Je vindt het op wheelie.radio of in onze app. Nu nog een beetje in die zomerse sfeer komen.

0: concert van Suns bij jullie in Leuven deze zomer. Ja, dat is helemaal op het eind van de zomer. Op donderdagavond 20 augustus, dan komen zij afsluiten. En ik weet nu al inderdaad, dat wordt een dik feest. De planning staat helemaal online. Ga je zomer maar in elkaar steken.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit.
3: Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
4: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
4: Ik moet me altijd niet schelen.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
4: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Mannekes,
9: vader.
8: Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner. 5 voor maar €15.
15: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
16: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
15: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

Bullshit van Garbage. Intussen krijg ik ook de vraag. Annelies, wanneer kunnen we weer meespelen voor dat duo-ticket voor Alanis Morissette in Den Haag? Op 7 juli komt ze daar spelen. En met al dat enthousiasme over de zomer zouden we dat inderdaad bijna vergeten. Straks rond iets voor 11 kan je kandidaat spellen om mee te spelen met de grote Alanis-quiz. En die doen we rond 11:30. Voilà. Iedereen kan dus nu zijn meetings afzeggen en zo. Classic Crash. Nu gaan we nog eens naar 1976. Want naast het feit dat er toen een paar mooie muzikanten en radiomensen geboren zijn, is er toen heel veel goede muziek uitgekomen. Jij kiest zo meteen welk nummer je hier voor 11 uur nog kunt horen. Joan Jett levert optie 1. Hello, Daddy. Hello, Mom. Niet met de Blackhearts, wel met haar band The Runaways en Cherry Bomb. Dat is een van de eerste nummers die ze ooit uitbracht. Optie 2 komt dan weer van Freddie Mercury.

Find Somebody to Love. Helemaal geïnspireerd door het idool van Freddie, Aretha Franklin. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Ga jij voor The Runaways of ga jij voor Queen? Dit zijn de Killers.

0: The Ramones en Rock and Roll High School. In onze poll in de Willy App wordt druk gestemd voor de Classics Clash. Daarin staan twee nummers uit 1976 tegenover elkaar. Omdat alles uit dat jaar dit jaar 50 wordt, net zoals Roos en Thomas. Ik merk in de app dat Queen toch echt een band is die een klein beetje polariseert. Inge en Jordi sturen bijvoorbeeld alle twee sowieso de Runaways, want dan is het geen Queen. Nochtans zitten we op dit moment met een gelijkstand. Ik volg het heel even live voor je op, Queen. Nee, op dit moment, nu net, zijn er weer twee stemmen bijgekomen voor Cherry Bomb van The Runaways. Anyway, wat je ook wil, je hebt nog een paar minuten om te stemmen in de app.
1: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juli. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
8: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
11: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
11: Ja, geel!
9: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Oh, yellow!
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Really? Music matters.

Lenny Kravitz en Stand By My Woman. Eens kijken of jij dat ook gedaan hebt. Classics Crash. Ik zette de punkvrouwen van The Runaways met Cherry Bomb tegenover Queen en Somebody to Love, omdat die nummers allebei uitkwamen in 1976. Intussen ook gekend als het jaar van Thomas de Soete en Roos van Akker. Het was eigenlijk weer echt heel spannend, maar deze groep haalde één stem meer binnen dan de andere. Zo nipt was het vandaag, maar ik ben stiekem toch ook blij met de girl power van Joan Jett & Co.

4 augustus, dat is de dag waarop Soor mee komt spelen op ons terras in Leuven. Want deze zomer doen we van Live Music Matters met 2 live sessies per dag. En over live muziek gesproken, Alanis Morissette, die komt dus op dinsdag 7 juli naar het Zuiderpark in Den Haag. Ik was daar zelf, zoals je weet, heel graag bij geweest. Ik heb haar eerste plaat, Jagged Little Pill, grijs gedraaid in de jaren 90. En ik heb ze nog nooit live gezien. Maar ik ben dus op vakantie, jammer maar helaas. En ik geef dat duo-ticket heel graag weg aan een andere Alanis-fan. Die ben ik dus nu aan het zoeken. Gisteren hebben we Maaike al geselecteerd voor de finale. En vandaag mag iemand anders nog naar de finale. Hoe doen we dat? We gaan nog 2 kandidaten tegen elkaar laten quizzen, straks rond 11:30. En de winnaar van de quiz van vandaag speelt dus morgen tegen Maaike. Doe me wel even een plezier. Doe alleen maar mee als je zeker kunt gaan op 7 juli. Hoe kan je je kandidaat stellen om mee te quizzen? Ik laat je zo meteen een fragmentje horen van een hit van Alanis Morissette. En jij moet gewoon de titel doorsturen. Zo simpel is het. Ik zoek dus hoe dit nummer

Ja, dat moet voldoende zijn. Je moet dus gewoon de titel van dat nummer van Alanis Morissette doorsturen in de Willy-app. En wie weet bel ik jou straks om mee te quizzen. Dit is Urban Dance Squad.

0: support the those who let that ego grow and grow and let that green flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Gené trekt extra geld uit waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
6: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal €30 miljoen en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden is er jaarlijks €250.000.
5: Gené wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. In Brussel zijn 14 horecazaken gesloten in een onderzoek naar witwassen. Er werden ook 3 verdachten opgepakt. Het gebeurde bij een grote controleactie eind mei. Speurders namen ook verschillende wapens en meer dan €17.000 cashgeld in beslag. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel in verdenking gesteld voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt de rechter in Nanterre in Frankrijk. Bruel is vrijgelaten, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder wie ook 1 in ons land. Bruel is 67, hij ontkent alles. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
3: Music matters.
4: Classics. Annelies Orrie.
7: Zometeen de beste band ter wereld op de radio na Screaming Trees.

mensen die een andere mening hadden over de beste band ter wereld. Metallica, Slayer, ja, kijk. Maar nu die stuurt ook nog Annelies. Weezer, de beste band ter wereld, dat is geen band, dat is een groepje. Verschil in mening moet er zijn. Gisteren heb je Weezer trouwens ook nog kunnen horen in Fuzzbox met een nieuw nummer uit de Gold Album. Dat komt op vrijdag 21 augustus uit. Ik vind dat een belachelijk slechte datum. Maar goed, wie ben ik? Want één, ik ben dan een Pukkelpop. Ik ga dan helaas niet tijdens de concerten, tussen de concerten door, naar die nieuwe plaat luisteren. En twee, dan zijn eigenlijk alle reizen waarop ik het grijs had kunnen draaien al gepasseerd. Maar goed, mijn bescheiden mening.

You're the one for me, Fatty van Morrissey. Over een kwartiertje spelen we hier de grote Alanis Quiz. Alanis Morissette komt op 7 juli naar Den Haag. En ik heb 1 duo-ticket om weg te geven. Vandaag zoeken we een kandidaat, een tegenkandidaat, om morgen tegen Maaike de finale te spelen. Heel benieuwd wie grote fan is en wie vooral al mijn vragen kan beantwoorden straks. Dit zijn de Rolling Stones met Jumpin' Jack Flash.

0: laat weten. Ik heb Alanis Morissette nog nooit gezien, maar Jagged Little Pill zat wel bij mijn eerste 3 cd's. Mocht ik 7 juli niet in Zweden zitten, deed ik graag mee. Misschien kun je in augustus wel naar Dranouter. Roel, straks heeft Roos weer tickets voor dit.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia, move.

0: app volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
10: Willy.

0: En she was van Talking Heads.
1: Artiest van de
0: week. Wie goed aan het luisteren was, heeft misschien al een deeltje van een stukje van een opgave gehoord. We waren hier het geluid nog eens aan het testen, maar dat kwam al op de radio. Excuus daarvoor. We vieren hier de hele week dat Alanis Morissette in Den Haag komt spelen op dinsdag 7 juli. En dat je hier een duo-ticket kunt winnen voor die show. Gisteren kwalificeerde Maaike zich voor de finale van morgen. Vandaag is dat Jeffrey of Anne. Een hele goede morgen, Jeffrey.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw donderdag al?
2: Redelijk goed. Het viel best mee.
0: Oké, en heb je nog een fijne dag voor de boeg?
2: Een aantal klanten bezoeken, maar dat komt niet door. Het zijn er niet zoveel vandaag. De dag zit er snel op.
0: Pretendeer jij een grote Alanis-kenner te zijn?
2: Oh, dat zou ik niet meteen durven zeggen, maar laten we hopen dat ik toch de basiskennis heb.
0: Aha, speel je voor jezelf of iemand die je heel graag ziet?
2: Voor mezelf.
0: Oké, je speelt vandaag tegen Anne. Anne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Annelies.
0: Waar bel ik jou ongeveer?
3: Ik ben thuis aan het werk.
0: Aha, dus jij kan je volledig focussen.
3: Ik ga dat proberen, ja.
0: Wij gaan quizzen. Ik heb 5 vragen. Jeffrey die mag beginnen. Hij blijft aan zet. Zolang hij juist antwoordt, maakt hij een fout. Dan gaat de vraag naar Anne. Is dat duidelijk?
2: Ja, duidelijk.
0: En wie het laatste juiste antwoord geeft straks, die speelt dus morgen om 11:30 de finale. Jeffrey, we gaan beginnen. Ben je klaar?
2: Ja.
0: Alright, hier is vraag 1. Hoeveel Grammy Awards won Alanis Morissette in totaal? Is dat 1, 10, 2, 7 of 3, 3? Jeffrey? 3 is fout. Anne, jij mag nog antwoorden. Is dat 1, 10 of 3, 3? Nee, is het 1, 10 of 2, 7? Excuseer. Welk antwoord?
3: Sorry?
0: Is het 1, 10 of 2, 7?
3: 7.
0: 7 is goed, Anne. Vraag 2. Hoe werd Alanis Morissette bekend? Is dat A, door deel te nemen aan de Canadese talentshow Tiny Talent Time? Is dat 2, als kindmodel voor merken als Chanel en Guess? Of 3, als kindster in het sketchprogramma You Can Do That on Television?
3: Ik dacht 2.
0: Dat is fout. Jeffrey, jij mag antwoorden. Is het A, door deel te nemen aan een Canadese talentshow, Tiny Talent Time, als kindmodel of als kindster in het sketchprogramma You Can't Do That on Television?
2: Als kindster.
0: Kindster is goed. Jij mag naar vraag 3. Goed. Wij hebben dus een Alanis Morissette hit vertaald naar het Nederlands. Ik ga dat even laten horen en jij moet mij zeggen welke hit je hoort. Hier komt hij.
4: Meneer Speel het Veilig was bang om te vliegen. Hij pakte zijn koffers in en kuste zijn kinderen gedag. Hij wachtte zijn hele verdomde leven om die vlucht te nemen. En toen het vliegtuig neerstortte, dacht hij... Nou, is dit niet leuk?
0: Jeffrey?
2: Goh. Ik kan het niet zeggen.
0: Zeker niet?
2: Nee.
0: Oké, Anne, weet jij het?
3: Ja, ik kan het vertalen en dan kan ik niet op de titel. Ironic?
0: Ironic is goed, jij gaat naar vraag 4. Wauw, oké, toch spannend. Welke bekende bassist speelde mee op de hit van Alanis Morissette, You Oughta Know? Speelt ook in een andere band. Flea is helemaal goed. Jij gaat naar vraag 5. Als je die goed hebt, dan mag jij morgen naar de finale. Vraag 5 luidt als volgt. Wij kennen allemaal heel goed het album Jagged Little Pill van Alanis Morissette, maar dat is niet haar debuutplaat. Hoe heet haar debuutplaat dan wel?
3: Ik wist het nog.
0: Ik moet het nu weten, Anne. Sorry, je bent te laat. Jeffrey, weet jij het?
2: Ja, is dat
0: Alanis? Alanis is helemaal goed. Jeffrey, jij mag morgen meespelen in de finale. Sorry, Anne, het duurde te lang.
3: Geen probleem.
0: Jeffrey, goed gespeeld.
2: Gefeliciteerd, Jeffrey. Dankjewel.
0: Anne, ik wens je veel plezier met het nummer dat ik zo meteen ga draaien. Jeffrey, jou hoor ik morgen om 11:30 terug. Dan mag je het opnemen tegen Maaike, oké?
2: Oké, tot dan.
0: Zeg, en Jeffrey, luister nog eens naar de tekst van het nummer dat ik zo meteen draai. Dan weet je morgen misschien ook wat meer. Goed, succes. Dag.
2: Okay. Classics. Annelies Orrie.

0: Ja, mannetjes, als die finale morgen even spannend is als daarnet de wedstrijd tussen Jeffrey en Anne, ja, dan zijn we er. Ironic van Alanis Morissette. Zometeen krijg je Muse en daarna praat ik je bij over de kettingrokker.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah.
1: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Kanku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart. Kenobi.
13: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
14: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
15: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Willy.

0: time is running out. Maar hier niet hoor. Willy, kan je de hele dag door nog beluisteren?
1: De Kettingrocker.
0: Samen met jou en met Roos bouw ik aan een muzikale ketting. We doen dat de hele maand lang nog. Elke schakel wordt door jou gekozen. Gisteren ging Martien bij mij voor Frederick van Patti Smith. En dat is een liefdesbrief voor haar liefde toen. Verloofde later en man later Fred. En Yves wist dat dat de gitarist was van deze band. De MC5 en Kick Out The Jams. Daar moet je vandaag op verder in de Kettingrocker. Wat zet jij na de MC5 en Kick Out The Jams? Ik zie veel opties, eerlijk gezegd. Ik hoop jij ook. Stuur ze vooral door in de Willy-app.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

van PJ Harvey. En ik heb nog een suggestie voor de playlist van Catherine Moerkerke. Zaterdag hoorjaar weer tussen 10 en 12 met Sunday Bloody Sunday. En daarin draait ze alleen maar protestsongs. Dit is er ook zo eentje van Genesis. Zij zijn gefrustreerd over alles rond de Koude Oorlog. En dat zetten ze in dit nummer, Land of Confusion.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
9: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
8: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelaer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
10: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
8: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad. Onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
5: Vivi, music matters.
11: Classics, Annelies Orrie.
12: En wij gaan hier samen met Guy Swinnen met zijn autootje spelen. Goedemiddag.

Na 2 jaar zonder nieuws van Black Box Revelation is er nieuwe muziek en deze zomer gaan ze ook opnieuw spelen. Maandag hoorde je Stronger al bij Roos van Akker. En ze gaan op die nieuwe dag van Rockherk spelen op Rockherk Encore. Veel om naar uit te kijken deze zomer. Zometeen krijg je hier The Police na Suede en So Young.

van de police. Rond 12:30, dan mag jij weer een nummer kiezen in de kettingrocker. We gaan door op die MC5 en Kick Out The Jams. En dat geeft veel inspiratie, zie ik nu al in de app. Sommige mensen gaan door op MC, doen iets met nummers met een nummer, hè, met de 5. Kick levert ook veel goede muziek op en er wordt zelfs gedacht aan songs die iets hebben met confituur. Als je nog een zotter idee hebt, stuur het door.

0: maar eens op een tegeltje kunnen staan. Doe alles wat je doet met hart en ziel. Je hoort de trek naar Kijks. Zometeen Manic Street Preachers en Coldplay na elkaar.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op paks kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
17: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
16: Tot 10 jaar?
17: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
16: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
17: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
18: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
19: Krevel. Leef beter.
20: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
21: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15. Kruis.

0: A Design for Life van Manic Street Preachers. Wie het mijne graag eens wil ontwerpen, mijn leven bedoel ik dan, die mag zich melden.
1: De kettingrokker.
0: Ja, het loopt deze week niet allemaal van een leien dakje, maar dat is allemaal geen probleem. Wat moet er na de MC5 en Kick Out the Jams? Welk liedje link jij daaraan? Lisa, die ging door op 5. Ja.

0: Dance van Big Bill, dat was dus ook een optie. En ik beloof, ik zal die binnenkort ook nog eens draaien. Maar Karen, die toevallig ook uit West-Vlaanderen komt, die wilde verder op MC of MC. En zo kwam ze uit bij dit.
1: Classics. Annelies Orie.

0: begint het WK voetbal. Wim Oosterlink heeft ook vandaag nog iets in petto wat daar verband mee houdt. Maar mij doet dat WK ook altijd denken aan een videospel en meer bepaald aan FIFA World Cup 98. Zo meteen iets uit die soundtrack.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

0: Philippe en Pieter die dachten dus dat ik Song 2 van Blur ging draaien, omdat ik zei, ja, ik ga iets draaien uit de soundtrack van FIFA 98 videospel, wat ik toen onder dwang met mijn broer moest spelen, maar Chumbawamba en Tub Thumping zat ook in die soundtrack, ja. Ik heb niet gelogen. Ros van Akker is ondertussen al toegekomen. Ze is mij een klein beetje aan het uitleggen. Uitlachen. Ros, ik heb iets heel mooi waar wij samen 6 minuten lang van kunnen genieten. Dus ik stel voor dat je ook even rustig wordt en zo. Hè?
1: Maar ja, zeker.
0: Oh. Ik heb nog Pink Floyd.
1: Comfortably numb.
0: Schoon, hè?

0: Weet je welk woord het meest binnenkomt als ik zoiets draai in de Willy-app?
1: Prachtig.
0: Ja, en wat nog?
1: Meer draaien. Geweldig. Kippenvel.
0: Ah, natuurlijk kippenvel.
1: Amai,
0: Roos. Ja. Goedemiddag, Roos.
1: Ela, zeg, wat leuk dat er hier zo'n een doosje aardbeien staat.
0: Ja, de stagiairs hebben gedaan en die trakteren.
1: Oh, wow.
0: Dit is het meest gezonde wat ze mee hebben. Er is ook brownie en er was ook aardbeientaart met pudding. Superlekker. Heb jij nog niks gehad?
2: Jawel, ik heb wel een stuk gegeten van de taart,
1: maar ik wist niet dat er ook nog aardbeien
0: waren. Je
1: moet
0: dat altijd doen voor Wim Oosterlink hier arriveert, want anders heb je niks meer. Hè. Die pakt zo 2 of 3 stukken altijd. Volgens mij is het morgen alweer allemaal op. Zeg, Roos, hoe is het met FIFA 50? Ik hoorde dat er al een nieuwe gast aangekondigd is voor volgende week.
1: Ja, tuurlijk. Elke maandag komt er een nieuwe podcast met een nieuwe gast. Hè. Maar ik mag verklappen.
0: Ja, ze hebben het vanochtend al gezegd. En dus ja.
1: Ja. Het wordt Sven Nys, zeg.
0: Oké, okay. Ah, ja. Is die ook al 50?
1: Die wordt 50. Ik denk zelfs maandag.
0: Maar dat is zo'n
1: komend weekend.
0: Een hele sportieve natuurlijk, want ja, wat is die geweest allemaal? Kampioen, wereldkampioen, veldrijden, weet ik veel.
1: Veldrijden, ja, zeker.
0: Ik weet niet
1: de
0: welke
1: koning
0: titels.
1: van de Koppenberg,
0: wow.
1: Mr. Superprestige, was ook zijn bijnaam. Hij heeft er nog, hoor.
0: Amai,
1: waar ik nu
0: niet
1: meteen kan opkomen. Maar ja, hij heeft wel bergen verzet en plankjes overgesprongen.
0: Ik ben wel benieuwd, wat is het meest sappige cliché dat jullie hem hebben voorgelegd? Ook met seks en al?
1: Nee, dat zit er minder in.
0: Ah.
1: Of hij ergens de midlife heeft gevoeld.
0: Oké. En?
1: Ja. Nou ja, ik zeg niks.
0: Jij zegt niks. Oké, vanaf maandag een nieuwe aflevering van Viva 50. Hey. Met Thomas en Roos van Akker. En met niemand minder dan Sven Nys.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet scheren.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur.
10: Een goedemiddag. Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
11: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden. En die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
10: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de 3e keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
12: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan, aanwezig zijn al.
10: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
13: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
10: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden. Music matters.
1: Roos van Akker, dat het een goede middag wordt, want Betty serveert je een tomboy.

Hela. En we zijn nog maar begonnen. Je krijgt na Betty Serveert ook nog Blur en Razor Light. En zelfs ook de allernieuwste van Jay Bernard, die vandaag pas is uitgekomen. Voor nu verder met de nieuwste van een band uit Liverpool, Van Stone. De titeltrack van hun nieuwste album, Autonomy.

18 september, dan komen ze met hun nieuwe album, die van Kings of Leon. Midnight Revival zal het heten, hun nieuwe plaat. Nu zitten ze volop in hun Europese zomertournee. 18 juni spelen ze zelfs in Berlijn. Maar ook al hebben ze vorig jaar Rock Werchter nog moeten afzeggen, ze komen voorlopig niet naar ons land. De Snoodaards.

0: Je mocht de ruimte verkennen samen met David Bowie en dat op een donderdag, zeg. Zometeen doet Blur het kort en krachtig.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Mannekes,
3: vader,
2: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een pro.

Fleetwood Mac met Rihanna. Balthazar is niet meer, maar gelukkig zijn er nog al die solo-projecten van die geweldige muzikanten. Zo mag ik je vandaag de nieuwste single van Jay Bernard van zanger Jinte de Pre laten horen. Zijn nieuwe single die net uit is, die sinds vandaag exact uit is. Zijn laatste album dateert van 2 jaar geleden en nu is er dus iets nieuws. 4 in the morning. En Jinte weet ook nu weer heel goed dat maatpak en zonnebrilgevoel erin te steken. Wat is jouw gedacht over deze 4 in the morning? De nieuwste van Jay Bernard. Stuur het me maar in de app.

Wat vind je van Jay Bernard en zijn 4 in the morning? Gert vindt het lekker rustig en ideaal om om 4 uur mee wakker te worden. Tabo die stuurt, amai, Dine Bernard, wat een vlam in zijn pijp. Rudy schrijft, leuk voor de liefhebbers, maar hij kan een beetje zagen. Malik die schrijft, zeer mellow, zoetekes, dromerig, zeer goed en wordt zelfs nog beter de komende weken en maanden. Peter schrijft, vanaf 50 wil je eigenlijk geen nieuwe singles meer. Maar ach, die van Jay Bernard, die nemen we er graag bij. En Renate is de enige die niet echt positief is. Wat zeg ik? Niet echt. Renate stuurt, nieuwe, echt nieuwe. Voilà, dankjewel voor je mening. Over het nieuwe album is nog niets geweten. Maar Jay Bernard speelt wel volgend jaar op 25 januari in de AB in Brussel.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Luister.
4: Summer.
3: Hoor je het ook?
4: Summer.
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Medi-market.
7: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
0: Medi-market.
8: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
7: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

dat het weer een mooie zomer wordt. Want we trekken met Willy opnieuw naar ons terras in Leuven bij Museum M. Met weer ontzettend veel live muziek. Zo zal Admiral Freebie onze zomer aftrappen met zijn openingsconcert in de tuin van M Leuven. Dus als je een dagje vrij hebt deze zomer, kom ons zeker eens een bezoekje brengen in Leuven. En check onze website om het hele programma te zien daar.

Anne Clark met haar Elegy for a Lost Summer. En als je graag nog op onze kosten naar het Dranouter Festival zou willen gaan, van 7 tot en met 9 augustus, straks is het weer zover en kunnen twee mensen een duo-combi-ticket winnen. Vier dus eigenlijk, hè. Nog een beetje geduld.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. De VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 sancties opgelegd aan werkzoekenden, omdat ze hun afspraken niet nakwamen of zelf niet genoeg zocht naar een job. Een kleine 9.000 werkzoekenden raakten tijdelijk hun uitkering kwijt. Meer dan 900 anderen definitief. In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar Ryanair, omdat dat ouders extra laat betalen om naast hun kinderen te zitten in het vliegtuig, terwijl dat gewoon verplicht is. Ryanair heeft daarvoor een verplichte familiestoel. Die kost een tiental euro per vlucht, maar dat is mogelijk niet wettelijk. Ryanair zelf ontkent dat. Er waren eind vorig jaar wereldwijd bijna 118 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste cijfer in 10 jaar. En een daling van bijna 5,5 miljoen op een jaar. Dat heeft de VN berekend. De daling komt er doordat veel vluchtelingen terugkeerden naar hun thuisland. Maar de VN vreest dit jaar weer voor een stijging door het conflict in het Midden-Oosten. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner op het tennistoernooi van Queens in Londen, de Canadese Victoria Mboko, geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden.
0: Music matters.

Het is waar, ontkennen is onmogelijk. Ook al zou je het willen. Life's what you make it van Talk Talk. Dit gezegd en gezongen zijnde heb ik ook nog de Pebbles voor jou en Robert Palmer. En voor nu de allernieuwste van Kids with Buns, Car Crash.

Dit kan zeker voorbij komen op zaterdag bij Katrien Moerkerke als het over haar protestsongs heeft, liever. Nu zaterdag van 10 tot 12, Zombie van de Cranberries. Leuk nieuws heb ik voor je als je fan bent van Elbow. Want Guy Garvey, zijn band, zijn aan het werken aan hun nieuwste album. Het 11e wordt het dan al. En terzelfde tijd vieren ze ook nog eens het 25-jarig bestaan van hun debuutplaat Asleep in the Back. Dit is Elbow, uiteraard, met Adriana Again.

0: Kevin Parker en zijn Tamme Impala met Let It Happen. Zometeen de Pebbles. En oh ja, nog duo combi tickets voor Dranouter. Wat dus wil zeggen, 3 dagen Dranouter zonder dat je hoeft te betalen. En je mag zelfs nog iemand meenemen ook.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand

0: Esther. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immos Koopman!
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
16: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15. Kruis.

Placebo en A Song to Say Goodbye, dat doe ik nog niet, want als je graag naar het Dranouter Festival wil begin augustus en je nog geen tickets hebt en je gewoon op onze kosten daar van 7 tot en met 9 augustus naartoe wil, dan is de kans heel groot dat je dat kunt. Wie staat er allemaal op het podium? Monza, de Koekzoek onder andere, Emmy Dark, Flip Kaulier, Sylvie Kreusch, maar wie hoor je zo meteen die ook op hun affiche staat? Herken wie dit is, stuur het mee in de app en hopelijk heb jij een duo-combi-ticket op zak voor Dranouter Festival. Wie is dit?

0: Als je graag een duo-combi-ticket wou voor het Ramnoeter Festival begin augustus, dan moest je dus weten wie je net hoorde die daar dus ook komt optreden. Het was natuurlijk Dressed Like Boys en Nando. Heel veel mensen hadden het herkend, maar het zijn Joris uit Hammond-Achel, dat wordt een deftige verplaatsing richting Dranouter, en John uit Moorsleden, die op onze kosten naar Ginder mogen, want zij wisten het absoluut ook dat dit Dressed Like Boys was. Veel plezier, heren!
1: Willy. Music that matters.

0: Daar was meneer Dully nog eens met zijn Afghan Wakes, die begin oktober zowel naar de Roma als naar de AB komt. En binnenkort dus ook op Cactus Festival.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
6: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
5: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
6: Daar drinken we eentje op.
5: En nog verantwoord ook. Ching!
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
13: Bitterballen, hey,
12: of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
14: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: What did you steal?
16: Secrets.
17: Vanaf 10 juni.
18: The human race cannot accept what we know.
17: Steven Spielberg.
19: If you do this, there's no undoing it.
15: This is Disclosure Day.
17: Disclosure Day in de bioscoop.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
20: Roos van Akker.

We gaan ook nog eens van de kettingrocker doen. De schakel die Karen een paar uur geleden aan onze muzikale ketting heeft gehangen bij Annelies was Stof van Commerce en niemand grodder. Dus stuur maar in de app wat jij daaraan zou willen linken. Stuur je suggestie maar door in de app.

0: Hij wordt de schoonvader van Harry Styles, zeg. Want die trouwt met de dochter van Lenny, Zoe Kravitz. Dat zal ook wat geven, hè.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 3 uur.
10: Een goedemiddag. In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Het is niet duidelijk of dat ook hier het geval is. Politie en parket voeren een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Kervits.
11: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn, een stukje cafetaria met een winkeltje, of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbaar mensen.
10: Kervits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, op het tennistoernooi van Queens in Londen geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
8: Willy, music matters.
0: Roos van Akker. Walk on to the waterfront. Ja, ja. En dan erin ook, zeg.

Jepla, Simple Minds met What a Front. Nog net voor die nieuwe schakel voor de kettingrocker. Voor NATO van Commerce en niemand grodder. Een samenwerking tussen twee kleppers. Eén die je niet hoort zingen, want hij zorgt voor de mooie pianoriedels. En één die je wel hoort, een jonge kerel die luistert naar de naam Fenderke Sammy Boy. Dat het nog mooi wordt op je radio met Talk to You, Sam Fender en Elton.

0: Kettingrocker.
1: Wat wil jij als nieuwe schakel voor na Niemand Grodder van Tof van Commerce? Arjen dacht aan Big in Japan van Guano Apes. Olivier wil naar Clawfinger en Biggest and Best. Bart wil naar Mauro met One Foot in Life, dat hij samen met 44 van Tof van Commerce maakte. Muriel denkt aan Garden van Pearl Jam. Saskia wil van Tof naar een gerechtshof, naar de clash met I Fought the Law. Steven schrijft, er is niemand groter dan The Tallest Man on Earth met Colors. Dirk dacht ook aan Garden, maar dan wel van Magnapop. Sorry, ik bleef even hangen bij hem. Bart wil naar Boerderie van Belgian Essentiality. Isaac en Jonathan stellen bij de White Lies voor met Bigger Than Us, ook een goeie. En Bram dacht ook aan een garden, een Hong Kong garden, die van Susie en de Banshees. Dat wordt onze nieuwe schakel.
0: De Kettingrocker.

0: Smashing Pumpkins in 1979. Wie in dat jaar geboren is, wordt over 3 jaar 50. Ja, ja.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: vader,
4: Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget.

0: Videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
4: Pearl.
3: Voorwaarden op pearl.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
7: Amai, het is echt eenvoudig.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Willy. Music matters.

2 jaar geleden heeft Isaac Rue, die in het echt Louis de Roe heet, 2 jaar geleden dus heeft Isaac Rue zijn debuutalbum uitgebracht. En nu heeft hij ook weer een nieuwe single gelost, Young Hearts. De band is naar een huisje aan de voet van de Mont Ventoux getrokken om daar alles helemaal zelf op te nemen. En de eindmix van die nieuwe single werd daarna in de VS verzorgd door Peter Kaitis, die ook al voor de National en zelfs voor Interpol heeft mogen mixen. Isaac Rue is dit met zijn nieuwste Young Hearts.

In Too Deep van Sum 41. En als je het nu nog niet wist hoe die sexlaws van Beck exact in elkaar zitten, hij komt het nog eens aan je uitleggen.

0: mooie combinatie. Tonight van Phoenix samen met Ezra Koenig van Vampire Weekend.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Wim, wil jij een aardbeetje?
1: Nee, ja, wel, nee, nu niet. Maar misschien nee? Direct wel. Maar ja. Als ik nu zo inneem, dan kan het niet goed babbelen.
0: Ah ja, dat is waar. Maar voor straks...
1: Het is wel lekker. Ik heb er nooit zin in. Tot ik eraan begin, dan kan ik niet stoppen. Dat is
0: jawel.
1: Fantastisch. Zo lekker bij man. Dat is zo
0: ik
1: lief.
0: Heb gelukkige douche nog niet helemaal leeg gegeten.
1: Wie dat thuis gewonnen heeft, hè?
0: Goh! Dat is de moeite.
1: Je echt de prijs moeten krijgen, eigenlijk.
0: Ik heb een serieuze vraag voor jou.
1: Oh my god.
0: Ga jij graag naar pretparken?
1: Pretparken?
0: Ja.
1: Wel, mag ik eerlijk zeggen?
0: Graag, liefst.
1: Dus als je zo hebt de wereld, hè, met zo allemaal dingen daar in de wereld, mensen en dingen van alles, en landen en zo, en door speelgoed, van alles samen in de wereld. Wel, dan zijn pret, als zo een dingen met een rangschik maakt, wat je heel tof vindt en heel niet tof vindt,
0: oei,
1: bij
0: oei.
1: Mij op nummer 1. Van wat ik de grootste hekel aan heb, dat zijn pretparken.
0: Echt?
1: Ja, echt waar. Dat is echt, dus nee, ik ben niet zo fan. Ik ga niet zo graag naar pretparken, nee, inderdaad.
0: Heb je dan misschien toch één waar je wel best graag naartoe gaat? Nee. Eén favoriet?
1: Nee,
0: ook? Niks dat eruit springt.
1: Mijn favoriet is Euro Disney. Maar,
0: ja.
1: Maar ik heb Disneyland Parijs, bedoel ik. Dat heet nu Disneyland Parijs.
0: Ah, ja,
1: maar omdat ik daar al 2 keer geweest ben, was het verschrikkelijk.
0: Oh, leuk.
1: Echt om dood te gaan, eigenlijk.
0: Er loopt
1: soms
0: zelfs...
1: Ik durf ook nergens op. Om maar iets te zeggen, ik vind het veel te veel volk. Als dat nu leeg zou zijn en zonder attracties, dan zou ik dat misschien tof vinden. Zo gewoon een veld.
0: En wel, er loopt al eens iets mis, hè, in een pretpark. En nu, onlangs in Nederland, in Hengelo, zijn er serieus wat attracties stilgevallen.
1: Oei.
0: En het was niet door een of ander technisch defect, wat vaker gebeurt. Raad eens waardoor het kwam.
1: Dat de attracties stilgevallen waren?
0: Ja. Wat denk je?
1: Door de hitte? De verschroeiende hitte? Doordat er te weinig volk was? Te veel volk? Door de regen? De sneeuw? Toen weet ik het. Ik weet het
0: niks.
1: Niet. Door...
0: Je raadt het volgens mij echt nooit.
1: Wat?
0: Het was door naaktslakken. Ja. Ze zijn de elektriciteitskast binnengeslakt en hebben voor stroomuitval gezorgd. Ik wens je voor slaks een leuke uitzending, Wim. Maar dat gaat wel lukken.
1: Vertelde je dat nu eigenlijk voor die slak?

0: Morgen dan kun je hier de allerlaatste duo combi tickets voor het Dranouter Festival winnen. En straks kun je ook weer naar Staalhart luisteren met Jasper van 7 tot 9. Eerst nog Wim Oosterlink met zijn FIFA World Cup die je in Lego kunt winnen voor de laatste keer deze week. Hè? Profiteer ervan.
1: Ja.
0: Ja. Mooi bevestigd, Wim. Dat doe je goed. Je hebt dat nog gedaan, volgens mij.
2: Is het niet Dranouter eigenlijk, vroeg ik mij nu plots af.
0: We mogen kiezen, maar de meeste West-Vlamingen zeggen Dranouter. Ja. Dus dan doen wij dat ook.
2: Ah, ja. Nee. Allee, vooruit.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
9: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
8: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
0: Wim Oosterling.
10: Kijk, weet je wat? Ik zal beginnen met een koffie te drinken. Dat zal beter zijn. Toch? Goedemiddag. Ja, man. Het is nodig.

Rolling Stones. Nieuwe muziek van 2026. Mannekes toch. Wauw, in de stars. 4:10. Goedemiddag, welkom. Dit is de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis op deze bijzondere dag. Vandaag begint het WK-voetbal. En of je een voetbalfan bent of niet, of voetbalhater, het is toch... het is toch wel wat. Hè? Het is toch wel iets speciaals. Vandaag je laatste kans om die schitterende officiële FIFA World Cup trofee in Lego te winnen. Straks meer daarover. Maar eerst... ja, ik ben een koffie aan het drinken, dus het komt goed met mij. Maar net zat ik even in een dipje zo. Maar het is normaal niet mijn gewoonte om 4:00, maar toch even zo. Dus ik had ook koffie nodig. En toen Roos zei, tot slaks, dacht ik, oké, nu komt nu de koffie. voilà, dus ik ben bezig. Het komt goed met mijn koffie. Ik ga eerst even doen waar ik altijd ogenblikkelijk spijt van krijg van bij het eerste bericht dat binnenkomt. Namelijk het volgende... Op het einde van deze werkdag, we naderen het einde van de werkdag, is het ook voor jou misschien noodzakelijk om even af te reageren. Wel, de Willy-app, deze plek, is de juiste plek daarvoor. Wat gaan we doen? Je mag nu een bericht sturen naar mij via de Willy-app om iets te laten weten aan het thuisfront, aan de collega's, aan mij, aan om het even wie, hè? En ik ga zo meteen 1 minuut lang alles voorlezen wat er binnengekomen is. Alles binnen de eerste minuut. Om het even wat. Weet gewoon dat ik het sowieso voorlees als je binnen de eerste minuut zit. Dus pas op met wat je stuurt. Oké? Wat je ook wil sturen, stuur het nu via de Willy-app. Als je bij de eerste minuut zit... lees ik het zo meteen voor op de radio. Welkom, goedemiddag.

Radiohead en Street Spirit. Fade out is 4:15 geworden. Ja, alleen. Ik zei dus spijt van spijt. Gewoon altijd zo meteen. Waarom doe ik dit eigenlijk? Op het einde van de werkdag lees ik 1 minuut lang alles voor wat er binnengekomen is. Elk woord. Alles wat er staat. Om het even wat. Goed, waarover of over wie het ook gaat. Goed, voilà. Het eerste bericht dat ik ga lezen, en ik lees 1 minuut lang. Hè. Het eerste is van Robin uit Rotselaar. En dan ga ik verder tot we aan 1 minuut zitten. Oké? Oké, here we go. Klaar? Robin uit Rotselaar kust de kluut baloog. Gert uit Reti. België wint het WK. Jonathan uit Kuurne. Hoe zou het zijn met Studio Fritzel de pup? Mulier Maldegem. Vezelaars en kwezelaars. En kwezelaars gaan naar Delle bij Marietje Stottebellen. Xander uit Hasselt. Geef kaarten voor shock weg. Dus naakjes aan mij. Kenneth uit Houthuls. Ik hou van anchovisjes. Jurgen uit Aalter. Breng eens wat zoon in dit herfstweer met een goede gothic schijf. Steven uit Isegem. Stevie Winehouse. Tsjechische en Franse wijn in Isegem. Verre. Voor mijn medeleerkrachten nog een paar weken en het is vakantie. Tom uit Kortrijk. Den Alfenklauf met zijn handen in zijn zakken. Renate uit Wichelen. Oosterlink is een paasei. Frederik uit Gent. Erik is nog steeds een vuil varken. Helemaal gelijk, Wim. Tom uit Lille. Fucking kutfilm op E17. Channel Zero Forever. David uit Wezenmaal. Preuteleuten voor iedereen. Jeroen uit Anzigem. Goed gewerkt, Jackie. Stijn uit Lommel. Groeten aan mijn collega's die alleen aan het werk zitten zonder een toffe collega. Walter uit Lille. Vlaamse wielerschool Herentals. Barend. Wim, je ruikt naar doorgekookte bloemkool. Ja, voilà. Ja, de rest niet rap genoeg. Je had sneller moeten zijn. In deze avondspits op Willy hoor je zometeen AC/DC, Tom Petty en Nick Cave. En ik krijg zometeen uit hoe je de laatste officiële FIFA World Cup trofee in Lego kan winnen straks.

0: Daardoor er niet vaak op de radio. Here's the news. Electric Light Orchestra. Roel belooft mij dat hij de volgende keer het schrijverke van Guido Gezelle gaat sturen via de Willy App. Als ik zo nog iets van doe van een minuut om Willy als cultuurzender te promoten. En hij stuurt erbij ook kringelende, winkelende waterding met het zwarte kabotseken aan. Het woord. Ja, maar dat is een goed idee. Roel, zeker doen. En vooral zorgen dat je het klaar hebt staan dat je in de eerste minuut zit. Alright, succes.
1: Win de FIFA World Cup trofee. In Lego.
0: Vandaag begint het WK voetbal. Straks met de openingsmatch. Vandaag is dan ook je laatste kans om die officiële FIFA World Cup trofee te winnen in Lego. In Amerika, Mexico kan je winnen. Amerika, Canada en zo, Mexico, ja. Kan je winnen in echt, maar bij ons in Lego. Een schitterende Lego set van die trofee. Foto staat op mijn Instagram. Straks, 16:45, laatste kans. Om te bepalen wie hem krijgt, heb ik iemand ingehuurd. Je kon hem de voorbije dagen ook horen. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. En Mick die zal straks een fictief doelpunt beschrijven van een van de landen die meedoen aan het WK voetbal. En aan de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, zal je kunnen ontdekken over welk land het gaat. En zo maak je kans op die World Cup trofee in Lego. We spelen de laatste keer 16:45 in Free Willy.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses.

0: is de HLN-app. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Wim Oosterlink.
2: Ik word daar zo moe van.

gitaar van Tom Petty. Heerlijk toch? Tom Petty en de Heartbreakers. Into the Great Wide Open, 4:30 in de avondspits van Willy. Wat zat er in het nieuws vandaag toen je zo hard aan het werken was dat je alles gemist hebt omdat horen en zien je verging van het harde werken voor de baas? Wel, drie dingen. 1. Deelsteps worden vanaf volgend jaar verboden in Brussel. Ja, heeft de Brusselse regering beslist. Deelfietsen verdwijnen niet, enkel steps. De maatregel is een reactie op de stijgende ongevalcijfers en de toenemende verkeershinder. Bovendien zijn de steps ook populair in het drugsmilieu, lees ik hier, zegt de stad Brussel. Ik vermoed dat Brussel niet de eerste stad, niet de laatste stad is die dat beslist. 2. Kinepolis koopt 13 bioscoopcomplexen in Amerika. Het Belgische bedrijf heeft nu Showcase Cinemas overgenomen voor $30 miljoen. Die hebben allemaal bioscopen aan de oostkust, zo Massachusetts, New York en al. De VS zijn intussen de belangrijkste markt geworden voor Kinepolis. Ze hebben daar nu 37 bioscopen, in België 14. En de Somalische scheidsrechter, weet je wel, die van de Verenigde Staten niet mag fluiten op het WK voetbal, die het land niet binnen mocht. Omar Artan is zijn naam. Is bij de terugkeer in zijn land als een held onthaald. Ja, hij mocht in Miami het land niet binnen en is nu terug in Somalië. Intussen is er beslist dat hij in augustus in Salzburg de UEFA Supercup mag fluiten als een soort genoegdoening tussen Aston Villa en Paris Saint-Germain. Straks om 9 uur is er in Mexico de officiële openingsmatch van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur speelt Zuid-Korea tegen Tsjechië. De Rode Duivels komen maandag voor het eerst in actie. 2 over 4:30.

0: bericht van Annemie uit Paal via de Willy app. Annemie stuurt: wanneer speelt Italië, Wim? Ja. Ik heb het gevoel dat je een beetje met mij aan het lachen bent, Annemie. De Smits, How Soon Is Now. Zometeen zoek de artiest in de woordenmist met een Belgische groep die je moet proberen te ontdekken. Ik ben benieuwd.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
3: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
3: Ik moet me altijd niet schelen.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
3: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
11: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Wim Oosterlink.
15: Niveau 0, hè? 0, hè? Music matters.

0: Ja, ze is al vertrokken naar Russie. Hola de Rosie, AC/DC. Als je graag laatste kans, als je graag die officiële FIFA World Cup trofee in Lego krijgt, mensen vragen, wat moet je doen? Wel, je moet zorgen dat je klaar zit in de Willy app. Dus dat je ingelogd bent in de Willy app, zodat je straks kan sturen en niet nog moet beginnen zoeken van hey, is mijn inlog. Gewoon klaar, Willy app gedownload en klaar met de Willy app. Dat is gewoon het enige wat je kan en moet doen nu. En zorg dat je 4:15 of een half uurtje voor de radio zit, want dan gaan we spelen. Als je daarentegen denkt van goh, weet je wat, ik zou zo heel graag een keer niks winnen. Wel, dan is dit het moment.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ja, ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een bekende groep in herkennen. Stuur die naam via de Willy app. Je kan daar niks mee winnen. Belangrijk om te weten, je kan niks winnen. Het is voor de eer, eigenlijk. Hè? Dus vandaag een groep. Ik ben zeer benieuwd. Want ik vind best wel een oké opgave. Zo. Dus kan, trots is nu een groot woord misschien, maar toch. Goed. Concentratie. Benieuwd of iemand de groep vindt. Dit is de zin. Ik heb een idee. USB-sticks inbrengen in het menselijk lichaam. Om zo de kwalijke stoffen te verdrijven. Wat denkt u? Ik heb dit niet helemaal goed gezegd, merk ik. Carolina. Het probleem is, als ik het goed ga zeggen, gaat iedereen direct weten. Maar goed, tot nu toe weet niemand het dus. Geen zorgen. Ik heb een idee. USB-sticks inbrengen in het menselijk lichaam om zo de kwalijke stoffen te verdrijven. Wat denkt u?

één keer. Ik ga hem nog één keer zeggen. En dan stop ik. Ik heb een idee. USB-sticks inbrengen in het menselijk lichaam. Om zo de kwalijke stoffen te verdrijven. Wat denkt u? Is iedereen het goed verstaan? Ik ga het een keer doen, want ik denk dat het een beetje overstemd werd door het lawaai. Dus ik heb een idee. USB-sticks inbrengen in het menselijk lichaam. Om zo de kwalijke stoffen te verdrijven. Wat denkt u? Stuur via de Willy-app.

0: A Fragile Thing, dat was The Cure.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Peggy uit Hamond-Achel, net thuisgekomen. Dag Peggy, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Peggy, wat zijn de plannen voor vanavond nog? Ga je nog iets doen dat we moeten weten, Peggy?
2: Oh nee, we gaan gewoon lekker frietjes eten thuis en dan nog een beetje de Handmaid's Tale kijken.
0: Mos zeg, maar ik vind dat heerlijke plannen. Ten eerste, frietjes. Is donderdag de vaste frietjes? Avond?
2: Nee, toch niet.
0: Nee.
2: Toch niet, maar het moet één keer per week voor de zoon. En toevallig gaat dat vandaag zijn.
0: Ja, ik vind dat een heel idee. En daarna de Handmaid's Tale. Dat is supergoed. Hoe ver zit die intussen? Ik heb enkel het eerste seizoen gezien, geloof ik.
2: Ik zit aflevering 5 van seizoen 5.
0: Dat is al seizoen 5. Ja, wat een overzicht
2: is dat. Ja, dat is deze week uitgekomen.
0: Ah, voilà. Kijk, voilà. De zin was, Peggy, ik heb een idee. Ja. USB-sticks inbrengen in het menselijk lichaam om zo de kwalijke stoffen te verdrijven. Want het zou kunnen voorkomen in seizoen 18 van The Handmaid's Tale, dit idee. Maar goed, Zwart, welke groep heb je ontdekt in de woordenmist? Wat heb je gestuurd, Peggy?
2: Dat was Deus.
0: Ik heb een ideus, B-sticks, Deus. Is goed, jawel, natuurlijk. Deus, helemaal goed. Proficiat, goed gedaan, Peggy. Je vond het niet zo moeilijk.
2: Dankjewel.
0: Je vond het gemakkelijk, zei je. Maar,
2: ja, ik vond het niet zo moeilijk,
0: nee. Toch, niet evident toch. Oké, Peggy, ik heb nog één vraag voor jou.
2: Ja?
0: Wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
2: Helemaal niks.
0: Dat is helemaal juist. Helemaal niks. Maar Peggy, moet toch nog iets over één klein ding hebben bij jou? Kort?
2: Ja?
0: Even, ja. Want het is zo dat ik eigenlijk, en dat is iets heel ambetant, maar ik zit dus eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, contractueel verbonden aan een ambetantigheid hier bij Willy. Het is zo dat ik namelijk dat er een policy is hier in het bedrijf eigenlijk en dat gaat over het einde van dit spel. Ik ben namelijk contractueel verplicht om aan jou te vragen en wat heb je nu gewonnen? En jij moet dan zeggen...
2: Niks,
0: maar het komt vanzelf hoor. Los komt dat vanzelf al. Maar nee, wat is er nu eigenlijk? Allee, Peggy, geniet van de Handmaid's Tale en van de frietjes. Fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Salut. Dag.
2: Sorry.
0: Jammer, zeg.
3: Willy. Never mind that space stuff. Let's get down there.
0: Dat was hier een strik... Hoe is dat? Een strikvraag, maar dan in antwoordvorm. Een striksituatie was dat hier.

Chris uit Willebroek zat er ook Enzo in. In de opgave. Enzo. De boys band. En hij noemt zelfs het nummer dat dan ging komen. Wild van jou. Chris, echt geen idee, maat. Deus hoorde je met die architect. Andy uit Brecht stuurt. Ik had de eerste keer LSD-sticks verstaan in plaats van USB-sticks. Andy, ik denk, ik weet niet helemaal zeker, maar ik denk dat dat aan u ligt. Na het nieuws gaan we live naar Mick van der Slaggevers. Voor jouw laatste kans om net voor de start van het WK die officiële FIFA World Cup trofee in Lego te winnen. You hit me.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bak Kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doorn legt uit wat dit betekent voor consumenten.
5: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
4: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krivits.
6: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn, een stukje cafetaria met een winkeltje, of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbaar mensen.
4: Krivits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Gharg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden. In het weekend wordt het droger en iets warmer.
7: Ja, even checken of de verbinding met Mick van der Slaggevers al er al is. Ja!

Benny Boo, nieuwe Belgische muziek met Schrödinger's Summer. Zo heet deze plaat. Jo uit Pelt stuurt, mijn Waalse collega gaat speciaal een account aanmaken op de Willy-app om de laatste wereldbeker te winnen. Nu moet je haar wel bellen, hè? Dat ze zich maar raast is voor na deze plaat, Jo. Ik vrees wel voor Mick van der Slaggevers zijn talenten in het Frans. Maar goed, je laatste kans om de officiële FIFA World Cup trofee in Lego te winnen. Zometeen.

0: Nederlands. Courtney Hole was dat met Malibu. Lea stuurt jouw radio. Is nu nationaal. Ik denk dat Lea de Franstalige collega is van Annette. Hanne, nee, moet mijn zoon bellen. Mijn zoon van 8 al 4 dagen zenuwachtig dat spelletje stuurt, Hanne. En Nuno gaat even als studiepauze meedoen aan de Willy giveaway. De Free Willy is het. Ik denk dat examen elektromechanica of zoiets. Nuno, kijk. Iedereen veel succes. Ik heb er maar één.
1: Free Willy.
0: Je laatste kans dus. We spelen nog één keer. Voor de officiële FIFA World Cup trofee in Lego.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Vandaag begint het WK voetbal. Vanavond eerste match, openingsmatch. En daarom kon je hier de hele week in de avondspits van Willy een schitterende Lego set winnen. De officiële World Cup trofee in Lego. Een topprijs voor jong en oud. We spelen nu voor de laatste. Hoe kan je die winnen? Ik heb iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. Mick, we gaan er zo meteen live naartoe. En hij zal een fictief doelpunt beschrijven van één van de landen die meedoen aan het WK voetbal. En door de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, de woorden die hij gebruikt, de vergelijkingen die hij gebruikt, kan jij ontdekken over welk land het gaat, welk land hier een doelpunt maakt. Wat moet je doen? Jij moet mij de naam van dat land sturen via de Willy app. Van zodra je het weet. Zo maak je kans op de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. De allerlaatste. Luister goed en stuur zo snel mogelijk via de Willy app. Klaar? Welk land maakt hier een fictief doelpunt? Stuur via de Willy app. We gaan nu live naar Mick van der Slaggevers.
2: En meteen een aanval hier van de nummer 4. Onkel Sam is zijn bijnaam. Ja. Zijn tegenstanders noemen hem Donald Duck. Woont al jaren in zijn witte huis in Hollywood. Zijn vaste routine voor de wedstrijd. Een Coca-Cola en een donut. Ja. Je moet ervoor zijn. En dan toch een tikje naar voren. En een 1-2'tje. En dan schiet de bal de hoogte in. Daar gaat hij. Hoger dan de Empire State Building. Zo groot zijn de golen niet natuurlijk. En nu weer naar voren en oh, het ligt er open. De rebound. Een plein zo groot als Times Square. Hoe is het mogelijk? En natuurlijk. De goal. Onvermijdelijk. Ja. En hij ligt in de netten. Oh, prachtig. De beste verdediging, dat is een aanval. Dit was Mick van der Slaggevers. En we gaan over naar de studio.
0: Ja, welk land heeft...
2: De wedstrijd duurt 90 Sorry. Minuten. Ja. En de bal is rond. Ja, is... En hij moet rollen.
0: Ja.
2: En de VAR kijkt mee.
0: Oké.
2: Okay. En we weten het allemaal. Alles kan in het voetbal.
0: Ja. Oké, okay, Mick, dank u.
2: Never change a winning team.
0: Het is goed, Mick, dank u wel voor de...
2: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja, we kunnen nu afsluiten, dank je. We gaan dus...
2: Het gras is groener aan de overkant.
0: Ja. Ja.
2: Ook in het voetbal.
0: Ja.
2: Ja. Moet er nog zand zijn?
0: Ja. Ja.
2: Ik dacht het niet.
0: Goed, ja, oké. Okay. Alright, ik gooi hem eraf. Je hoorde Mick van der Slaggevers met zijn verslag. De vraag is, welk land maakte hier een fictief doelpunt op het WK? Stuur de naam van het land via de Willy app. Het maakt niet uit hoe je het schrijft. Als ik maar snap welk land het is. Welk land hoorde jij een doelpunt maken? Stuur via de Willy app en maak kans op de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. De

0: YouTube met New Year's Day.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Even kijken. Wauw. Jeppe uit Beringen, goedemiddag Jeppe. Je hebt meegespeeld voor de wedstrijd.

0: zat er ook in.
1: Donatec, klopt, ja.
0: Empire State Building, dat er ook in, denk ik.
1: Ja, heb ik ook gehoord.
0: Jeppe? Welk land heb jij gestuurd via wie? Welk land heeft volgens jou een fictief doelpunt gemaakt op het WK daarnet?
1: Volgens mij was dat Amerika.
0: Amerika of de USA is goed. Jij wint de laatste FIFA World Cup trofee, Leo. Yes! Ja! Hij is voor jou, proficiat. Goed gedaan.
1: Wow. Dankjewel, dankjewel.
0: Toen ik net belde, was ze van... Is het echt? Ja, het is echt. Je hebt een proficiat. Jij bent de winnaar. Je bent de laatste winnaar van die World Cup trofee. Goed gedaan, man. Proficiat. Schitterend. Geniet ervan om hem te bouwen. Het zal een fantastische plek krijgen op je kamer. Ik twijfel er niet aan. Jeppe, nog eens proficiat. En heel fijne avond. Tot de volgende.
1: Dankjewel.
2: Wim Oosterlink. Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Taco met kip en...
13: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
15: Caramba.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Music matters.
19: Willy. Muziek is kei belangrijk.

0: Snow Patrol met Just Say Yes. Allee, nu kunnen we allemaal weer verder met ons leven. Stuurt Roel uit Antwerpen. Ja,
1: de zomer van Willy. Live music matters.
0: Thomas en Sien hebben vanmorgen bekendgemaakt dat we deze zomer vanaf juli weer live uitzenden op het terras van Museum M in Leuven. En dat je ons daar kan komen bezoeken als je daar zin in hebt. Dat je kan luisteren naar de radio. En we zenden daar dus live uit. En, belangrijk, live music matters bij Willy in de zomer. Waarom? Er zijn elke dag live sessies op de radio van op ons Willy terras. Dus groepen en artiesten die komen optreden. En er zijn geregeld grote optredens in de tuin van Museum M. Die wij van Willy organiseren en waar je gratis naartoe kan komen. Om er maar eentje te noemen. Op 9 juli, donderdag 9 juli, is er ons Willy Kick-Off Concert. Live in de tuin van M. Leuven met Admiral Freebie. Want live music matters deze zomer in Leuven.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

0: Dankjewel, Lister Muriel. Op 5 minuten van ons deur. Ja, kijk. 9 juli, openingsconcert, kick-off concert van onze Willy Zomer in Leuven. Live Music Matters met Admiral Freebie. Dit was Rags and Run. In de krant staat vandaag een artikel over pancreaskanker. Dat onderzoekers werken aan een nieuwe behandeling. Dat er zelfs een doorbraak is. Een doorbraak zou kunnen zijn. Pancreaskanker is zeer agressief. Zometeen zal ik je helpen aan een mening daarover. Spoiler alert. De meeste mensen op Facebook denken dat het op een of andere manier doorgestoken kaart is. Beetje zoals huisgemaakt met Dino Tersago. Dat was ook doorgestoken kaart. Enfin, alsinds zometeen meningen in EHBO CWFS.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Wim Oosterlink.
11: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.
12: Matters.
13: I would like you to meet
14: Wim Oosterlink.
13: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: Yeah! Guns N' Roses met You Could Be Mine. Zeg, in de krant staat een artikel over pancreaskanker dat onderzoekers werken aan een nieuwe behandeling. Een doorbraak zou het kunnen zijn. Die vondst opent nieuwe deuren voor de behandeling van pancreaskanker, een van de meest agressieve en moeilijkst behandelbare vormen van de ziekte, lees ik in de krant. Je denkt, goed nieuws? Ah nee. Mag ik u verzoeken om toch nog eens goed na te denken als je ongenuanceerd zou denken dat dit goed nieuws is. Dit is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Ja, want gelukkig hebben wij in ons land een Facebookpagina speciaal geconcipieerd zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers en zo de maatschappij een warmere plek wordt om samen te leven. Die Facebookpagina heet hln.be. Ik heb 4 meningen verzameld over dus de mogelijke nieuwe behandeling voor pancreaskanker die misschien aankomt. En je kan die meningen gewoon gebruiken als je ze nodig hebt bij de familie of op het werk. Ik overloop ze heel snel. Disclaimer, de meeste mensen op Facebook denken dus dat het op een of andere manier doorgestoken kaart is. Probeer te volgen. Probeer gewoon te volgen. Mening 1 van Louis van Akker. Het was een beetje te verwachten. Louis denkt nog altijd dat er iets aan de hand was met zijn COVID-vaccin. Louis schrijft... Alsof deze vondst tegen de nefaste bijwerkingen van de COVID-vaccins op kan. No way! Natasha de Pre sluit zich aan bij Louis. Turbokanker door COVID-vaccin. Doe je oogkleppen af! Waarop Etienne Dierks reageert tegen Natasha de Pre... Nog geen enkele mens in de wereld heeft de diagnose van turbokanker gekregen. Stop met uw leugens. Waarop Natasha de Pre terugreageert tegen Etienne Dierks. Ah nee, wil vragen aan mijn lievelingstante. Maar helaas, dat zal niet lukken. Overleden, kort na haar eerste 2 coronavaccins. Voilà. Mening 2. Van Tassula Anastasia Doelgeroedis. Mag ik alsjeblieft vragen om gewoon een korte Facebooknaam te kiezen voor deze rubriek, dank u. En voor Tassula, perfect. Volgens Tassula is er duidelijk sprake van een complot, waarin dus pancreaskanker door iemand uitgevonden is en dan verspreid over de wereld, als ik het goed begrijp. Tassula schrijft... Raar dat zoveel mensen pancreaskanker hebben. Denk er dieper over na. Mening 3 van Leila Miri. Leila heeft er effectief dieper over nagedacht en is na uitgebreid onderzoek tot de volgende conclusie gekomen. Ze schrijft, kanker is gecreëerd. En we consumeren dagelijks al hun troep die het proces accelereert. En ze bieden uiteraard de oplossing voor een bom geld. Een bloeiende business. En dan een soort emoji van een minion met een bril die lacht. En mening 4 tenslotte van Kevin Cox. Het is wel een lange mening. Heel lang. Kevin kijkt heel graag naar TED Talks, maar ik ga de mening toch volledig voorlezen uit respect voor Kevin. Goed? Dus probeer te volgen. Het is lang. Kevin schrijft... Doorbraak! Een paar jaren geleden was er een professor die een TED Talk gaf over hoe ze kankercellen konden vernietigen met geluid. Succesrate 100%! Zonder bijeffecten. Je andere cellen merken er niks van. Spotgoedkoop toe te passen. Het werkt met geluid. Ze waren zelf bezig met onderzoek om dit in bestaande frequentieapparatuur te stoppen. Waarom horen we daar niets van? Die man heeft jaren gezocht naar elke mogelijke frequentie en had ze gevonden. Dus hou je zever voor uzelf. Hij was de zoveelste die een TED-talk gaf met alternatieve behandelingen. En zo worden gewoon genegeerd. En we weten allemaal waarom we er niks van horen. Geld. De techniek was spotgoedkoop en de behandeling zeer kort. 5 tot 10 sessies in de meeste gevallen. Een huisarts zou het kunnen toepassen, want enkel uw tumor kankercellen reageren op de frequentie. Daar zit het probleem. De doorbraak is er al jaren. Voilà. Kijk, als wetenschappers gewoon eens naar Kevin Cox en die een professor met zijn TED-talk zouden luisteren. Hè? Alle kanker was al lang opgelost. Dat is toch waar? Je bent weer mee met actualiteit, zie. Je weet weer wat je ervan moet vinden. Het is vrij graag gedaan. Hier zijn de Sugar Cubes. Björk heeft een paar speciale frequenties voor u klaar. waar uw andere cellen niks van merken.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Ligt het op, raad het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of course.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Vanaf 10 juni.
13: The human race cannot accept what we know.
12: Steven Spielberg.
14: If you do this, there's no undoing it.
15: This is Disclosure Day.
12: Disclosure Day. In de bioscoop.
16: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
17: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
18: Goedenavond. 3 doden en 4 zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn 2 kinderen en 1 volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
19: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is 1 verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
18: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
20: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
18: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Gharg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
21: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. En dan moet ik mijn ploeg Mazars voor bedanken. En dan is het mooi dat je, het kunt afmaken.
18: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over anderhalf uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
1: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
18: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maximaal rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
11: Zeg.
22: Wim Oosterling.
23: Die Die. Ik vind dat een rare titel voor een voetballied. Misschien ligt het aan mij, maar toch. Die Die. Goedenavond.

Lola Young, ze is terug, ze heeft net weer live opgetreden. En dit is ook nieuwe muziek van haar, Lola Young met From Down Here. Ja, hoor je dat het nieuws is dat het themalied, het is blijkbaar een themalied van het WK voetbal, van Burna Boy en Shakira. En dat heet Die Die. En ik dacht van, dat is nu toch echt wel een raar... Hey? Ik zou even zo, raar titel voor een voetballied. Maar ik heb nu dus opgezocht en ontdekt dat het anders geschreven is. Die Die. Het is niet Die Die zoals... Niet zoals... Die Die My Darling. Van Metallica bijvoorbeeld. Hè? Zingen ze dat nu? Wacht hè. Enfin, ze zingen dus hier Die, Die, Die, My Darling. Enfin, het is niet zo, het is zo.

vind nogthans dat Die Die My Darling ook een uitstekend themalied zou zijn voor het WK voetbal. Van hak de tegenstander in de pan. Maar nee, helaas. Volgend jaar, over 4 jaar, whatever, beter. Shakira en Burna Boy, dat zijn dus de mensen achter Die Die met AI telkens. Ik moet iets heel raar vertellen. Jasper de Better, onze presentator van Staalhart, die straks om 7 uur aan zijn programma begint, die komt straks naar hier, bij mijn studio, en die gaat u een raar, ik waarschuw al, een raar verhaal vertellen over zijn vrouw. Sterker nog, over zijn vrouw en mij. Wim. Nog erger, het verhaal gaat over mij, Jasper, zijn vrouw, in hun slaapkamer. Ik zweer u dat waar is. Ik kom normaal zo binnen 20 minuutjes naar hier om even te vertellen hoe dat is. En wel, daarover zal het gaan straks. En je hoort muziek van The Scene, van Stereo MC's, want er is er een jarig. En de groep, de legendarische groep die vanavond in het depot in Leuven optreedt. Meteen naar Whispering Sounds. Dit is Alone.

0: Alone Whispering Sounds. Ik weet dat het raar is. Jasper de Petter, zijn vrouw en ik in hun slaapkamer. Daarover gaat het verhaal. Ik weet één ding. Als we gaan vechten, dan gaat hij winnen. Die is de helft zo jong en die presenteert een metalprogramma. Dat weet het wel, toch?
1: Jongens, toch?
0: Wacht ze. Amai, zoveel bericht via de Willy-app. Arne stuurt, dye betekent kleurstof. Ja, ja, maar het is dus niet... Ja, ja. Dye, het is niet met D-Y-E, het is met A-I. D-A-I. Jos stuurt, Wim, zat jij zaterdag op de trein richting Rotterdam? Ja. Tim uit Halsbeek stuurt, dye, dye, dye, my darling. Zingt hij te hoog? Don't cry tomatoes, baby. Ja. Stefan uit Melzi laat verstaan. Bye bye, tot in den draai. Goed, voilà. Dank u voor de nuttige berichten ook alweer. Elke dag rond dit uur, 6:15, pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag Legendes. In het Depot in Leuven. 10cc speelt vanavond in het Depot. En het concert is nog niet uitverkocht. Ik zie dat er nog een paar tickets zijn, maar niet te veel meer. Dus als je wil gaan, vanavond in het Depot in Leuven. Nu op Willy, 10cc.

0: Voor Sven is het Dai Dai ook Italiaans voor Allee Allee, come on, go. Dreadlock Holiday, ten CC vanavond in het depot in Leuven staan ze. Ik moet straks nog iets vertellen over de rellen in Ierland. Heb je dat gevolgd in Belfast, de buurt daarvan? Zijn er rellen bezig en zo? Ik ga je iets vertellen daarover. Het is tegelijk heel pijnlijk en tamelijk hilarisch. Maar dat is voor straks. Eerst Jasper, onze stelharpresentator, met zijn verhaal over mij en zijn vrouw in hun slaapkamer. Zometeen.
1: Billy Presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info. Shock.com.
2: Grevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Grevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Grevel. Leef beter.
4: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
5: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
4: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
5: Daar drinken we eentje op.
4: En nog verantwoord ook. Ching!
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
12: Wim Oosterlink.
13: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: Hun naam klinkt alsof ze thuis horen in het programma Staalhart. Straks af 7 uur, maar dat is niet zo. Woden Boys. Nederlandse groep met Blind Side bij in de studio. Jasper de Perre van Staalhart. Dag Jasper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Vertel maar. Dus ja. Dit gaat over, wacht even, gewoon de highlights van wat er nu komt. Uw vrouw, vriendin?
1: Vriendin.
0: Ik.
1: Pas op, ze zal het graag horen, hè, vrouw.
0: En jullie slaapkamer.
1: Ja, zeker.
0: Goed, Jasper, wat is er gebeurd?
1: Ik ga al beginnen met een confession. Maar ik ben zo iemand die graag in de zetel in slaap valt.
0: Okay.
1: Ik vind dat de max.
0: Okay.
1: In mijn zetel in slaap vallen. Dus om 12:30 word ik wakker. Een of andere rare documentaires staan nog op. True crime. Ik sluit alles af. Ik denk, ja, de deuren zijn dicht. De koelkast is dicht, want die had ik gisteren laten openstaan. Was niet echt ideaal. Alles gefixt. Ik ga naar boven. En terwijl ik mijn trap opstap, dan hoor ik ineens uw stem. Relatief luid. Ja,
0: mijn
1: ik hoor
0: stem.
1: Uw stem relatief luid. Maar ik ken mijn vriendin ook heel goed. Het is 12:30, die slaapt.
0: Hè? En ik denk, toch, dus zij slaapt en die hoort mijn stem.
1: Ja, ik hoor uw stem. Dus ik denk, wat zit de Wim daar ergens in mijn slaapkamer te doen of wat? Dus ik kom toe en ik blijf uw stem maar horen. En ik vind zo gelijk niet van waar dat komt. Maar ze was dus in slaap gevallen met uw podcast. Onder haar kussen. Ja, dus je lag eigenlijk bij mij in bed. Bij mijn madame.
0: Zij was naar mijn podcast Drie Boeken aan het luisteren.
1: Ja, dit is haar favoriete podcast van het jaar.
0: Ja. Maar ze was wel in slaap gevallen.
1: Ja, ze was wel in slaap gevallen.
0: Kleine disclaimer.
1: Kijk, dat is het doel heiligt de middelen. Hè.
0: Weet je welke aflevering toevallig?
1: Nee, maar ik had haar wel vragen.
0: Ja, vraag haar maar zo. Ja. Benieuwd. Allee zeg.
1: Ja. Ik was bijna boos.
0: Maar dat moet wel raar doen als je plots merkt dat je collega, ik dus, plots tegen je vrouw aan het praten is in jullie slaapkamer.
1: In bed, hè. In bed. Dat is super intiem, jong. Dat is super intiem.
2: Pillowtalken, letterlijk.
0: Wie is er straks de gast bij jou in Staalhart?
1: Straks komt Jeroen van Fleddy Melkely langs. En we hebben het over een weekend graspop, over nieuwe singles. En die doen nog eens het voorprogramma van Iron Maiden ook. Dus ik denk dat die jongen zijn week niet stuk kan. Allee, moest mijn week zijn.
0: Ja.
1: Het maakt mijn jaar, denk ik.
0: Fleddy Melkely, straks de gast.
1: Staalhart.
0: In Staalhart.

0: Hey. De Black Box Revelation met Mr. Big Mouth na Hoover Phonic. Dit moet ik misschien niet vertellen. Maar toch vertellen. Je hebt verschrikkelijk nieuws uit het Ierland. Je hebt wel gehoord of gezien het nieuws. Die rellen daar had een man uit Sudan iemand bijna vermoord. Gruwelijke poging tot moord van die man. Waarop er nu rellen georganiseerd worden. Ik zeg wel georganiseerd. Tegen alle etnische minderheden. Mensen met familie in Roemenië, Oekraïne, Sudan moesten hun huis ontvluchten omdat ze aangevallen werden door hordes mensen. Na een oproep van onder meer Elon Musk, die zei ga de straat op en die repostte een bericht waarin gesuggereerd werd waar ze naartoe moesten blijven. Enfin, ik zie getuigenissen van verpleegsters die aangevallen werden in hun huis. Verschrikkelijk. Terwijl de familie van het slachtoffer zegt please doe dit niet, wij willen dit niet. Nu, maar wat wil ik nu eigenlijk vertellen? Nu lees ik in de krant een artikel over die rellen. Rond middernacht normaliseerde de situatie. En dan komt het. In Newton Abbey, op een dik half uur rijden van Belfast, stak een in het zwart geklede figuur wel nog zijn eigen jas in brand toen hij een molotovcocktail gooide. Kijk, dat is dus wat Darwin bedoelde met zijn theorie. Dat is helemaal Darwin. Als je lang genoeg wacht, roeien de idioten zichzelf wel uit. Ik mag dat niet zeggen, zeker. Zometeen een jarige stereo MC.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
6: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
11: Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vindt de vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
16: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Wim Oosterlink.
19: Ik word daar zo moe van.
18: Willy.

R.E.M., it's the end of the world as we know it. Het is 7:12. Straks staalhard op Willy met Jasper de Petter. Eerst even kijken wat we vandaag geleerd hebben. 11 juni, donderdag 11 juni 2026. Drie dingen. 1. Deze zomer is het live Music Matters in Leuven. Want wij van Willy gaan de zomer weer doorbrengen op het terras van Museum M in Leuven. Met elke dag live sessies op de radio van op ons Willy terras. En geregeld grote optredens in de tuin waar je naartoe kan komen gratis. Dat hebben Thomas en Sien vanmorgen aangekondigd. Op 9 juli is er ons kick-off concert met Admiral Freebie. 2. Straks om 9 uur is er in Mexico de openingsmatch van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. De start van het WK. En vannacht om 4 uur speelt Zuid-Korea tegen Tsjechië. En Robert Birch is vandaag jarig. Robert Birch, frontman van Stereo MC's. Hij wordt vandaag 65 jaar.

Spot met Underground. Het is 6:55. Morgenavond, spits van Willy. Erwin Dekkers met Dekkers draait door van 6:00 tot 7:00 voor de start van het weekend. Nu staalhard met Jasper de Petter, wiens vrienden... Ik benadruk het graag nog eens voor wie het gemist heeft uit. Wiens vrienden deze week met mijn stem in slaap gevallen is. Dat is dus eigenlijk geen compliment, hè? Nu ik erover nadenk. Smart. Zijn gast in Staalhard is Fleddy Melkely. Geniet van Staalhard. En dit nog van mij. Alles officieel kapot. Hier zijn

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar. De VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
9: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
8: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
10: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
8: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step mag je wel nog rijden. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het Europese migratiepact. Dat moet het voor asielzoekers moeilijker maken om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België bijvoorbeeld. De meerderheidspartijen en anders stemden voor, de andere oppositiepartijen tegen. Vooral Vlaams Belang protesteert er fel tegen, onder meer door 27 uur lang aan het woord te blijven in de commissie om zo de goedkeuring uit te stellen. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
11: Ik wist dat rit 4 en 5 twee mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploeg Massart voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
8: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
6: Music matters.

0: Willy.
1: Anthrax met de kaskraker Among the Living. Ik zag de band vorige week aan het werk op het Into the Grave Festival. Nee, dat is niet waar. Het South of Heaven Festival. En ik moet zeggen, die spelen met een energie die ik al lang niet meer bij de band gezien heb. Als Fred Durst en zijn kompanen uw worst kunnen wezen, dan weet u waar u moet zijn op donderdag op Graspop. En dat is in de Marquee bij Anthrax. Jeroen is hier in de studio. Jeroen van Fleddy Melkely. Als jij moet kiezen, Jeroen, Anthrax of Limp Bizkit?
2: Ik zou voor Anthrax gaan om te beginnen. Waarom? Anthrax heb ik nog nooit live gezien. Limp Bizkit wel al een paar keer. Ik zou bij Anthrax beginnen. Ja. En als dat zwaar feestje is, dan blijf ik gewoon hangen. Ja. En als het een beetje tegenvalt of zo, dan kunnen we nog altijd een stukje Limp Bizkit gaan zien.
1: Wel, Anthrax gaan 50 minuten hit spelen en Limp Bizkit gaat een uur en een half hit spelen. Dus voilà. Heb je nog 40 minuten hits van Limp Bizkit. Nu, energie met de mannen van Drain. Die stonden eergisteren nog in Trix met nota bene alle zaallichten gewoon aan. Dat is hardcore uit California.

Throne met Split. En de band staat ook op Graspop. Alle bands vandaag trouwens. Donderdag is het nu metaldag op Graspop met Limp Bizkit als absoluut hoogtepunt. We haalden het daar net al aan. Maar ook jonge nu metals krijgen kansen. Nu metalers, niet nu metals. Zo speelt de Britse gemaskerde band Black Gold op de Jupiler Stage en mag het West-Vlaamse Manta de mainstage openen. Benieuwd hoe dat klinkt? Hier heb je alvast een voorsmaakje, maar ik kan het u al verklappen. Het is redelijk stevig. Alsjeblieft,

0: de jongens van Black Gold, alsjeblieft. Jeroen.
1: Yes.
0: Heb jij iets met nu metal?
1: Goh, ja, ik heb dat eigenlijk allemaal weten geboren worden, die new metal, in de jaren 90. Toen noemde dat newcore of rapcore.
0: Echt?
1: Weet ik nog. Ja, daar was nog geen sprake van, die naam new metal. Dat is pas daarna. Daarna gekomen. In Frankrijk had ook zo'n ganse wave met bands gelijk Playmo, Watcha en Hanser en zo. En dat was dat neo-metal.
0: Oh, vet. Klinkt iets fancier, hè?
1: Ja, neo-metal. En dan daarna is die new metal term er gekomen. Maar dus ja, ik heb dat van het begin eigenlijk meegemaakt. En ja, ik ben nogal fan van die eerste bands. Ja. De echte grondleggers.
0: De Korns, de Deftones, ja. Heb je verwacht dat dat ooit zo hard terug zou komen, ja, als dat nu is?
1: Ik sta daar echt van te kijken. Maar gelijk dat ze zeggen, alles komt terug. En ja, dat dus ook. Want gelijk 10 jaar geleden, als we met Freddy begonnen, ook zo'n nummers gelijk Pinker en zo, dat zijn zeer new metal-achtige songs. En toen, ja, ik veegde daar toen mijn voeten echt wel aan. Want ik dacht van, weet je, if you like it, you like it. Als je het niet moet hebben, dan moet het niet hebben. Maar dat was eigenlijk ook al new metal. Maar dat is zo heel raar dat dat nu...
0: Het is heel lang
1: die song is eigenlijk heel hip nu.
0: Ja, zeker. Het was heel lang zo een soort van geuzennaam. En nu is het mega populair.
1: Ja, nu is dat niet meer fout.
0: Ja. Ons boekbeeld van de moderne new metal in België, dat is zonder meer Manta. En hier zijn ze met The Enemy.

0: mannetjes.
1: Vader.
0: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
9: Ho ho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: Brits hardcore geweld, Malevolence met Self-Supremacy. En ik liet het daarnet al kort vallen, maar we zijn vandaag niet alleen in de studio. De officiële welkomstgroet, Jeroen Kamerlinck van Freddy Melkely. Amai. Welkom in de Willy-studio. Wat een tongtwister.
1: Goedenavond. Goedenavond iedereen.
0: Ja, dus we willen stem opzetten. Jeroen, jullie moeten vlak voor Malevolence de mainstage op. Gaat je die mannen het vuur aan de schenen leggen? Of,
1: Maar dat gaan we toch proberen. Hè. Ja, ik moet ook wel eerlijk toegeven. Zo, ik ben ook zwaar fan van Malevolence. Ik weet ook dat die mannen zo eens even gaan komen kijken zo langs de kant. Dus dan wilde wel zo extra je best doen om te laten zien van ja, wij zijn dat hier ook aan het afbreken. Zo,
0: absoluut.
1: Dat
0: en
1: zo. Maar ja, langs de andere kant, je moet je daar niet veel van aantrekken. Maar ja, dat doet wel iets als je zo met al die grote namen de affiche deelt, of alleen dat podium deelt. Ja, dat doet altijd wel iets.
0: Een stevige 1-2 ook, hè. Freddy into Malevolence. Dus,
1: ja, dat moet wel
0: dan
1: lukken.
0: Dan pakt hij al best uw moshkleren mee.
1: Het wordt een vermoeiende dag voor het publiek, denk ik.
0: Ik wou zeggen, een verse onderbroek of twee, dat zou eigenlijk wel geen kwaad kunnen, denk ik.
1: Ja, zeker voor de mensen die van plan zijn om in hun broek te kakken, hè. Dus ja.
0: Dat kan alles gebeuren, natuurlijk. Hè. Als je ziet wie dat er allemaal rondloopt die dag. Jeroen, er is stevig getoerd met de 10e verjaardag van Helgië. Maar nu gisteren, donderslag bij helder hemel, nieuwe Freddy Melkely.
1: Yes.
0: Doe uw werk. Kunnen we die al in de setlist verwachten? Of is dat iets wat in de najaarstour eerder zit? Of mag ik dat niet vragen?
1: Jawel, mocht jij dat wel vragen. Ze. Maar ja, het is de bedoeling dat we hem spelen op Graspop.
0: Oké, spannend.
1: Dus met andere woorden, om dan op uw volgende vraag te beantwoorden, want ik denk dat ik al weet wat dat gaat zijn, ze komt mee, diegene die,
0: okay.
1: die het inzingt. Ik ga niet zeggen wie het is en op Graspop... Ja, misschien komt je het wel te weten wie dat is, misschien komt je het niet te weten, maar ze komt sowieso mee.
0: Alright, voor de luisteraars thuis, het is dus een heel mysterie wie de vrouwenstem op de nieuwe single van Freddy Melkely is. Er is gewoon geadverteerd, het is een vraagteken en een vraagteken, dus drie vraagtekens, dan weten dat het sowieso al stevig is. Maar we weten dus niet wie. Op het internet doen er geruchten de ronde dat het Pommelien Thijs zou zijn. Stefanie van Brutus. Ik heb zelfs Sylvie Melody horen vallen.
1: Ja, dat vind ik nu echt wel spijtig dat we daar niet hebben aan gedacht. Want Sylvie Melody had ook wel een tof idee geweest.
0: Het is dus niet Sylvie Melody.
1: Nee, dat is het niet.
0: Jammer, jammer genoeg. Wat we wel zeker weten is dat de openingsriff super pathé

0: Vladdy Melkely met Doe Uw Werk. En jullie hebben zelf ook een beetje de Masked Singer zitten spelen en zitten raden. Ik lees hier Leslie aan Poppen. Dat vind ik een hele, hele straffe gok. iemand die zegt het is sowieso Stefanie van Brutus. Linne de Douw lees ik hier ook. Ik lees ook Margriet Hermans, maar dat is laag, jongens. Dat mag je niet doen. Dat is niet oké.
1: Gekke, dat is ook een goede suggestie
0: ja,
1: geweest.
0: Gekke, ze heeft toch geen bandje meer nu.
1: Ah ja, ik heb hier mega veel inspiratie en ideeën nu eigenlijk.
0: Dus we maken gewoon
1: die Gekke.
0: Die tweede, de dubbel album.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk de vijfde plaat is het ook wel een beetje tijd om een beetje progi te gaan doen. De dubbel concept plaat van Vladdy, die zit op zich te wachten. We gaan terug verder naar die zaterdag op Graspop.
1: Ja.
0: Dat is een beetje metalcore heaven, hè? Heb je die al officieel gezien? We hebben daar Bring Me the Horizon, Architects.
1: Ja.
0: We hebben
1: Malevolence.
0: We hebben ook Bad Omens, de nieuwe goden. Maar de absolute bazen, denk ik, toch die dag. Dat gaat wel echt Olly Sykes en de bende zijn.
1: Ja.
0: Heb je iets met Bring Me?
1: Goh, zo doorheen de jaren is dat wel verminderd eigenlijk. Ik heb ze nog live gezien met hun eerste plaat of hun tweede plaat, die Pray for Place, ja. Hoe noemt die plaat? Ja. Dat is hun tweede plaat, zeker. Ja, zwart, maakt niet uit. Maar dat was toen in Hofterlo. Dat was toen iets compleet anders. Hè. Die band, dat was
0: deadcore,
1: een deadcore band.
0: Deadcore.
1: Met heel wat... Allee, Olly Sykes, dat was screamen totdat hem erbij neerviel. En dat is altijd geleidelijk aan met de platen. Is dat, zijn die eigenlijk hun eigen blijven eruit vinden. En dan moet je hun wel nageven dat dat toch wel... Ze houden het wel zeer interessant voor hunzelf. En ze vernieuwen of verversen op die manier, denk ik, ook wel hun fanbasis.
0: Ja.
1: Maar ja, het is wel een heel straffe band om live te zien.
0: Ja, het is ook een staaltje in groei. Hè. Dat is een band die vanuit de hele vuile clubs dan naar de Hofterloos van de wereld, tricks voor de jeugdige mensen, naar absolute arena-band zijn gegaan. Hè, met heel, heel straffe, maar harde muziek, hè.
1: Ja,
0: als je zegt een deadcore band die uitgroeit tot een arena headliner, straffe poen. Hier is Bring Me the Horizon met Shadow Moses. Dramatische intro krijg je er gratis bij.

0: Ja, dat wordt stevig, stevig stampen. Ik kijk daar nu al naar uit. Die brengen ook een productie mee om u tegen te zeggen, jongens. Dat is met heel veel vlammen en een kasteel op een podium. En daar lopen zelf mensen op stelten. Dat is echt de moeite. Metalcore, het wordt steeds theatraler. Jeroen, je hebt ook een track meegenomen.
1: Ja, diezelfde dag speelde ook Ice Nine Kills. Dat is eigenlijk een band dat ook al heel lang bestaat. Die ik eigenlijk maar vorig jaar of zo heb leren kennen. Dat is altijd typisch bij mij. Zo. Wanneer dat de hype al gans voorbij is, dan leer ik de band altijd kennen. Maar ik was daar compleet van weggeblazen. Zowel muzikaal als het theatrale van hun liveshows. Ja. Want ik ben ze dan in de AB gaan zien eind vorig jaar. Ja, als je een horrorfan bent en je vindt dat wel een keer cool van heel veel show tijdens zo'n metal show te zien, ja. Dan moet je daar echt wel, dan moet je erbij zijn. Want Ice Nine Kills, dat is echt zo los erover allemaal. Allemaal binnen dat bloederig horrorthema. Super catchy songs, vet een band. Ja, ik wil ze zeker. Allee, ze komen ook terug naar Vorst, heb ik gezien.
0: Ja, ja, de zalen worden ook veel groter. Hè.
1: Ja, ja,
0: het is zot om te zien wel. Hè.
1: Allee. Zeer zot, want gelijk een paar maanden geleden denk ik was Motionless in White ook zo'n band in dat genre, die ook Vorst Nationaal spelen.
0: Absoluut.
1: Dan die metal is...
0: Het is ineens arena metal geworden. Hè.
1: Ja,
0: metalcore.
1: Het is
0: wel cool om te zien.
1: Er is een marktvergroting.
0: Ja, zeker. Ik vind ook wel straf, die band. Ice Nine Kills dan, hoe conceptueel dat die daar wel echt vast aan blijven hangen. En dat is heel cool om te zien. Als je kijkt aan bijvoorbeeld een film als Scream, hun als officiële soundtrack gaat gebruiken, dan denk je wel, oké, we hebben iets vast of zo. Hè.
1: En ik geloof dat ze bekendgemaakt hebben een tijdje geleden dat ze dus met hun eigen horrorfilm gaan afkomen. Dus hun eigen full-length film, produced en directed by Spencer Charnas van Ice Nine Kills. Dat is echt wel vet. In plaats van ze komen gaan een videoclip oppakken. Nee, komen gaan een film oppakken. Allee,
0: als het geen slasher is, zijn we teleurgesteld al.
1: Het zal sowieso, denk ik, een slasher zijn.
0: Hier gaan we Ice Nine Kills op de radio pleuren met The American Nightmare.
2: Getting ready for bed at a regular time is one of the most important habits you can learn. David has probably never stopped to think what a wonderful thing sleep is.

0: de mannen van Ice Nine Kills. En ze zijn niet de enige verklede band op Graspop. Nee, natuurlijk, er lopen er wel wat rond. Maar de band die sowieso gaat lopen met de beste verkleed kostuumprijs ever is Windrose. Ken je Windrose, Jeroen?
1: Je hebt mij dat er straks leren kennen, ja.
0: Ja, Windrose, die maken dwarf metal, die verkleden hun ook als dwergen.
1: Zijn dat dan ook korte nummers? Sorry.
0: Dat was goed, dat vond ik een goeie. Nee, die zijn ontiegelijk lang, maar die zitten met een gigantisch probleem. Want die hebben een zanger, Francesco, dat is een beer van een vent, die heeft een panzerhaan van hier tot in Tokio. Het lijkt ook weglopen uit World of Warcraft, maar die heeft een helm, een gigantische strijdhelm, en die is gestolen geweest.
1: Ja.
0: Ja, hij heeft daar één show mee gespeeld, nu is die gepikt. En de band belooft een levenslang gratis concertabonnement op Windrose als we die helm terugvinden. Dus Willis, you know what to do.
1: Ik vraag me altijd af of dat de mensen daar dan op reageren of zoiets. Pak nu dat je die een helm hebt gepikt. Zou jij dat dan teruggeven voor die golden ticket dat je dan krijgt? Ik heb gewoon schrik als ik dat dan zou teruggeven, dat ik dan in elkaar word geslagen en dan krijg je die golden ticket.
0: Ja, ik zou dat inmiddels doorgeven. Hè. We fixen dat dan wel in de midden of zo.
1: Maar ik zou het al niet pikken.
0: Ik heb een etiket. Hè,
1: ik wou dat gewoon even kwijt.
0: Ja. Dus als die nu toevallig in Galmaarden of wat is dat daar?
1: Ja, ik heb al een helm. Ja.
0: Oké. Dus volgende keer zien we Tim met een helm in plaats van een masker. Hè?
1: Ja. Ja, sorry Windrose, wij hebben ze.
0: Oké, sorry mannen. En hier zijn ze met Troll Slayer.

0: voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
7: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Gate Creeper met Masterpiece of Chaos, Death Metal Jonkies. En ze komen donderdag Graspop op stel te zetten. Jeroen, heb jij iets met death metal?
1: Ja, ik speel ik nog in een andere band ook. Coffin Feeder, death metal, all the way. Het
0: zal wel dus, zijn. Met Sven van The Legendary Aborted.
1: Ja, die zijn ondertussen die zijn momenteel aan het vliegen naar Denver, waar dat die op een festival moet spelen met Arkspire en zo. Dus Aborted ook weer vol een bak.
0: We mogen daar ook wel eigenlijk echt chauvinistischer over zijn. Over
1: ik vind dat
0: band.
1: Ook, maar dat zeg ik al jaren.
0: Ja, dat is zo'n masterpiece of een band. En wij doen precies of dat we dat niet doen. Maar heel cool, heel vet. Jeroen, ik vroeg jou voor de aflevering, kun jij een schijfje meenemen waar je een specifieke Graspop herinnering aan hebt? En jij nam Killswitch Engage mee.
1: Ja, ik zat zo een beetje te denken van wat kan ik hier nu als herinnering pakken? Maar ik dacht zo, ik had het maar gemakkelijk maken. Zo 2004... Killswitch Engage gezien op Graspop en ik was toen nog zo ik was toen nog niet in mosh retirement. Ik bedoel, ik ging nog wel regelmatig de moshpit in en ik heb daar tijdens Killswitch Engage een paar combats in mijn ribben gekregen dat ik eigenlijk voor de rest van een dag gehavend was. Het is niet dat ik naar huis ben gegaan of zo daarna, maar ik heb echt wel een paar stoempen in mijn maag en in mijn ribben gekregen dat ik eigenlijk dat gans die Graspop daarvan heb afgezien. En dat was zo het eerste dat mij te binnen schoot. Slag mij nu dood waarom dat dan nu het enigste is wat ik nog weet, maar ik denk dat dat ver ook de laatste Graspop ongeveer moet zijn geweest voordat ik kinderen heb gekregen en dat ik dan eigenlijk niet meer regelmatig ben
0: op
1: gegaan.
0: Op mosh retirement met de kids. Dus
1: vanaf dan in mosh retirement gegaan.
0: En zal het nog eens durven breken zo?
1: Je moet toch al met een hele stevige vette rief afkomen vooraleer dat je mij zo wild krijgt en goh, maar ja, zeg nooit nooit. Dat kan misschien wel. Hè.
0: We gaan nog 1 minuutje heel hard gaan op Killswitch Engage. Let's go!

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
4: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
3: 3 andere kinderen raakten zwaar gewond bij het ongeval. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is de openingsceremonie van het WK voetbal aan de gang. Straks om 9 uur volgt de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Een belangrijk moment voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
5: Ik denk dat we kunnen doorgaan naar de groepsfase. Wij kunnen misschien ons overtreffen. Zelfs al in de eerste wedstrijd tegen Mexico, waar de druk op Mexico enorm zal zijn. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
3: Hugo Broos is 74. Hij is een van de oudste trainers dit WK. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans-Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en iets warmer ook.
2: Music Man.

0: Venom met Welcome to Hell. De band staat op zondag met een extravaganza van een show. Nergal van Behemoth doet mee. David Vincent, ex-Morbid Angel, doet mee. Een hele nest andere special guests komen er ook bij. Maar het is eigenlijk niet de officiële Venom. Want de Venom met Kronos die toert langs de andere kant van de wereld onder de naam Venom. Nu zien we dat wel vaker gebeuren bij metal. Op Graspop kan je naar de Cavalera broers gaan kijken, die heel Chaos ED spelen. Om de dag erna Sepultura's en Belgische afscheidsshow. Amai, mijn tong, er zit precies in mijn mond. Te zien spelen, Jeroen, als jij moet kiezen, Cavalera of Sepultura?
1: Cavalera.
0: Ja.
1: Zeer overtuigd.
0: Overtuigend, ja. Ik moet nu eerlijk zijn, ik zag vorige week Sepultura aan het werk en het was niet je dat.
1: Ja, ik heb dat nog gehoord.
0: Het was heel traag, de show. Gelukkig zijn de klassiekers en krijgen we dubbel Brazil. Ik zou zeggen, uno, dos, tres. Allee. Biotech is Godzilla, come on. Uno, dos, tres.

0: Band Pile van Kubla Khan. En Jeroen, ik durf het niet zo goed zeggen, maar ik zit er al een ganse tijd eigenlijk op te schikken. Maar die riff van Doe Uw Werk, die doet mij denken aan een riff van Megadeth. Van een opperklassieker, Rattlehead. Ik weet niet, kent je dat nummer?
1: Ja. Ah ja, fucking hell. Ja,
0: doet er mij echt aan, denk ik.
1: De opening schreven.
0: Ja, ik zou zeggen, zet dat nog eens op in de auto, 1-2-se. Gaat heel cool zijn.
1: Dat had ik zelf nog niet door. Trouwens, ik vind dat kei grappig eigenlijk. Dat is al de tweede keer dat er iemand zegt van hey, maar die riff lijkt wel op iets van Megadeth. We hebben dat eens met 668 ook gehad. De song van Megadeth, waarmee dat voor, ik had het zoeken, even op, is Lucretia.
0: Dat is een kaskraker, jongen.
1: Het is niet helemaal dezelfde... het is niet helemaal op dezelfde manier gespeeld, maar gehoord, het is zo... Het lijkt er wel zo op, maar ja, ik hoor Megadeth wel graag, maar om te zeggen dat dat nu een invloed is...
0: Ah, nee, ik zou het zeggen. Ja,
1: maar, dat... nou, ik vind dat een goed teken. Dat is toch een goed teken?
0: Classic riffs, ja, het zou wel zin. Die mannen maken ook al 50 jaar riffs, hè, dus dat is... en uiteindelijk, alles is toch een beetje Black Sabbath of zo. Of dat nu sneller of trager of omgedraaid is. Black Sabbath heeft die riffs waarschijnlijk ooit wel al eens geschreven of zo. Maar breng mij bij het punt van nieuwe plaat. Vijfde plaat. Vertel een keer.
1: Ja, eind oktober komt ze uit. Hè. Ze zijn ze momenteel aan het mixen.
0: Ja.
1: Ja, ik ben heel excited eigenlijk. Het speciale aan deze plaat, voor mij toch, is dat het de eerste keer is dat er dat 70% pakt van die plaat, of 80% zelf, zijn songs, muziek dat ik niet heb geschreven.
0: Ja.
1: Meestal start het wel van wat dat ik van idee heb of zo, maar deze keer niet. Ik had wel teksten, maar eigenlijk het gros van de muziek is eigenlijk geschreven door de rest van de band. Pak nu dat er op heel de plaat wel drie songs of zo zijn waar ik de muziek ook wel grotendeels van heb geschreven. Maar al de rest, gelijk Doe Uw Werk, heb ik niet geschreven. En dat is wel een groot verschil met de vorige platen.
0: Is dat makkelijker loslaten dan zo? Want een plaat maken, dat is een heel proces. Dat is opnemen, ja. Maar dat is mixen, dat is masteren.
1: Ik vond dat voor mezelf zeer verfrissend deze keer, omdat... Ja... dit is de vijfde plaat, nou vier platen op den duur. Je weet het ook, ze soms wel allemaal niet echt meer om... Wat ga ik nu nog van riff uit mijn mouw schudden? Of wat ga ik nu nog doen? Het is niet dat ik geen ideeën heb, maar ik had dat wel nodig van sowieso wat verse input te krijgen. En ja, dat werkte wel heel goed. En ja, automatisch staan er nu op die plaat, omdat we op die manier hebben gewerkt, dingen die ik niet zou maken vanuit mijn eigen, maar waar dat ik... 1000% achtersta en content van ben, omdat ze zo hard knallen. En
0: wel,
1: dat vond ik super verfrissend aan deze plaat.
0: Het was ook meer metallic dan hardcore voor mij.
1: Ja. De vorige plaat, Anticlist, was dan wel weer meer in dat hardcore straatje. Ja. En nu is er echt wel terug naar de metal gegrepen. Maar het is wel een zeer veelzijdige plaat geworden, want er staan... En dat maakt het ook weer heel fladdy. Ik bedoel, we kunnen ons dat permitteren van zo wat de bocht uit te gaan, genregewijs. Het gros is heel metal, maar er staan ook Iron Reagan-like songs op.
0: Ja.
1: Er staan new metal-like songs op. Maar ja, het is cool.
0: Half de hardcore scene van Brussel uitgenodigd.
1: Ja, dat ook. Daar staat er ook een song met Alex Agnew. Ja? Daar ben ik heel tevreden ook over. Die song is trouwens een vervolg op Pinker geworden.
0: Ja, cool. Ja.
1: Dus Pinker deel 2. Marco van de Heidroosters doet ook mee. Ja,
0: legend.
1: Ja, allemaal heel, heel tof. Maar ik ben heel, heel benieuwd. Een themagewijs zit het in hetzelfde straatje als de vorige platen. We worden van alles nog altijd boos en overdreven boos. Zo boos zouden we eigenlijk niet mogen worden over zo'n ding. Maar dat is het juist.
0: Ik kon er mij wel in vereenzelvigen, hoor. Zo boos worden op een loodgieter en zo. Ja. Dat zijn dingen die nu eenmaal echt wel... gebeuren in het leven, hè?
1: Ja, het ding is, die plaat noemt L'Avocat du Diable ook omdat dat is een beetje wat dat Fleddy altijd wat is geweest. The Devil's Advocate, zo zeggen wat je eigenlijk niet wilt horen. En dingen in vraag stellen. Bijvoorbeeld van, je noemt jezelf een vegetariër, maar je eet nog vis. Dan ben je geen vegetariër. En dat is op zich geen probleem, maar daar dan een gigantisch wereldprobleem van maken, dat is wat dat Fleddy Mercury doet. En zo zijn er wel verschillende thema's nu op die nieuwe plaat terug te vinden. En dat vond ik wel heel tof.
0: Volharden in de boosheid eigenlijk. Hè?
1: Het is dat, maar het moet ergens wel naartoe, want ik ik de laatste jaren zet ik veel minder mijn, of geef ik veel minder mijn eigen mening op mijn eigen socials bijvoorbeeld, omdat ik zoiets heb van, we leven tegenwoordig in een wereld dat als ik nu zin heb om over iets te zeggen, dan gaan de mensen, of gaan heel veel mensen zelf al niet tot het einde van de post lezen, maar ze gaan wel al beginnen reageren. Ze gaan het verkeerd verstaan. Het gaat van links naar rechts altijd waggelen. En je krijgt van die debiele, ongelooflijk stoeme discussies. Vrienden die met elkaar beginnen discuteren en ruzie maken om de meest onnozele zaken. En ik ben daar een paar maanden of zelfs een paar jaar geleden mee gestopt om dat te doen. Maar wat dan dat dan wel maakt, dat ik het nu wel allemaal in die platen steek. En ik denk dat ik veel harder mijn mening zeg nu op die platen, allemaal wel overgoten met de nodige humor. Maar ik heb zoiets van, in plaats van het gewoon zo op social media te zetten, ik maak er een song van.
0: Absoluut.
1: En dat is hetgeen wat ik eigenlijk altijd al heb gedaan. Het t-shirt van Metallica, Pinker, noem maar op. En zo gaat het verder. En we blijven kwaad. Al is het van de meest serieuze zaken tot de meest onnozele dingen.
0: Dus ze blijven die ook verkopen, hè, die t-shirts van Metallica. Nu is zelfs Slayer.
1: Ik vond dat trouwens wel heel grappig. Of allee, heel raar eigenlijk. Dat heel veel mensen denken trouwens dat t-shirt van Metallica gaat over het feit dat er t-shirts worden verkocht in de H&M van Metallica. Maar daar gaat de song niet over. De song gaat over mensen die die t-shirt gekocht hebben. Maakt niet uit of dat dan nu in H&M is, maar dat zal daar wel uitkomen. Maar niet weten wat ze gekocht hebben.
0: Ja.
1: De H&M, ik weet dat ook, dat een H&M daar licenses heeft voor gekregen van Metallica en dat Metallica daar zelf voor zorgt. Maar dat is wel een mooi voorbeeld weer van, dat is wat dat iemand anders van die song maakt. En dan wordt dat naar een ander proportie geblazen. En dan krijg ik zo te horen van, ja, maar dat is die ene dat iets tegen de t-shirts in een H&M heeft. Maar ik heb helemaal niets tegen. Ik heb ook al t-shirts in een H&M.
0: Het is ook veel makkelijker om negatief te zijn dan positief te zijn. Dat zien we de dag van vandaag enorm veel. Dat is de realiteit.
1: Dat is eigenlijk de drijfveer voor die plaat geworden, de L'Avocat du Diable. Om echt zo te zeggen van, you wanna discuss. Ja. Hier, we gaan jullie zo wat stuff geven. Begin maar aan bras te maken, maar wij hebben ons ding gezegd.
0: Heb je zelf een lievelingstrek op de plaat? En dat kan misschien zijn dat thematisch gezien of textueel gezien, of dat je zegt van, die riff slaat gewoon het hardst.
1: Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Doe Je Werk is mijn lievelingstrek van de plaat.
0: Cool.
1: Dat was wanneer dat al de rest geschreven en opgenomen was dat bij iedereen van, ja, dat is de eerste single.
0: Was dat ook een track dat heel in het begin van het proces kwam? Of was dat later?
1: Niet in het begin. Het is ongeveer in het midden. We zijn een jaar zijn we eraan bezig. Allee, een jaar en een half ongeveer.
0: Is dat een idee was het om het anders aan te pakken als normaal?
1: Ik denk dat dat zo wat organisch is gegroeid. En ik heb die beslissing dan ook wel genomen van, kijk, zie, we gaan dat hier anders doen. We gaan het hier anders open trekken. We zijn ook beginnen schrijven wanneer dat de band ongeveer al 7 maanden plat lag. Dus na de laatste show op Alcatraz 2024. Dan zijn we beginnen schrijven en zo zijn al die dingen eruit gekomen. Hè. Maar ja, Doe Je Werk was wel zo een. Mijn broer was er dan mee afgekomen. Die heeft de riffs van de strofes en de refreinen geschreven. En Bart heeft dan de hele breakdown gegeven en het hele metal.
0: Die song klinkt ook als een song die zichzelf bijna was schrijft.
1: Dat
0: is een compliment. Hè? Maar dat lijkt zoals een song dat je aan de riff begint en dat is the way.
1: Ja,
0: dat is duidelijk of zo.
1: Ik denk dat met de meeste songs op de nieuwe plaat ook wel was.
0: Cool.
1: Ik denk dat het tijd was voor een nieuwe plaat te schrijven. Gelijk Bart heeft ook. Er zijn ook soms songs waar dat Bart een heel groot aandeel in heeft gehad. En Levi heeft dan ook songs bijvoorbeeld naar voren geschoven. En je hoort dat dan ook zo van, dat komt meer uit die hun richting. Zo. En dan wordt dat door de rest verder gekneed. Ja, dan krijg je de Fleddy.
0: Dat is ook vet, hè, dat je palet een beetje verandert. Maar uiteindelijk is het wel nog altijd op het canvas van Fleddy geschilderd. Ja. Waardoor dat een Freddy plaat gaat zijn.
1: En voor mij is dat de next step eigenlijk. En dat is tof dat dat op die manier, na 10 jaar, op die manier zo'n vers, zo'n nieuw... Dat is eigenlijk een band die vernieuwd met, ja, die, met die...
0: En wanneer kunnen we ze verwachten?
1: 30 oktober komt ze
0: 30
1: uit.
0: Oktober.
1: Maar we gaan zeker zo lang niet wachten om nog nieuwe muziek eruit te lossen. Want de volgende weken en maanden lossen we mondjesmaat wel... met de nodige singles.
0: Het zijn spannende tijden voor Freddy. Ik ga nieuwe muziek draaien van Guilttrip. Kent je Guilttrip?
1: Ja, zeker.
0: Dat is het metallic hardcore broertje van Malevolence dat we daar juist aan gedraaid hebben. Maar iets meer Machine Head, iets meer Pinch Harmonics. Heel, heel cool. Deze One by One is gloednieuw, 5 dagen oud en hij stampt super hard.

0: Quicksand met Crystallize. Het zijn spannende tijden voor Fleddy, want jullie spelen niet alleen Graspop, maar binnen 3 weken spelen jullie op maandag ook nog eens het voorprogramma van Iron Maiden. Yes. En daarmee beleef je eigenlijk mijn jongensdroom. Mm-hmm. Iron Maiden was de eerste band waarvoor ik echt naar festivals wou gaan. Dat is de band die mij in metal heeft getrokken. Hoe bereid je je voor op zo'n show?
1: Gewoon zo'n beetje hetzelfde als Graspop. Ik bedoel, dat zijn zo van die grote shows. Ik bedoel daarmee groot podium, veel reclame.
0: Ja, belangrijke shows ook, hè?
1: Ja, heel veel pers, promo en zo. Ja, gewoon je eigen blijven. Okay. Doe wat je altijd gaat doen. Als je te veel begint na te denken, dan is het meestal om zeep.
0: Je weet nog niet welke t-shirts dat je gaat aandoen of zo.
1: Waarschijnlijk een van Metallica.
0: Oké, okay, nice.
1: Maar om op zeep te spelen. Nee, maar dat is altijd plezant, hè, zo van die festivals.
0: Ja, het zou wel.
1: Gelijk Live is Live ook. Gewoon al als muzieknerd daar van achter rondlopen en alles in touw houden van gear. En,
0: ja, ja, mega.
1: En hoe dat die roadies van...
0: Flightcases met Iron Maiden.
1: Dat is op,
0: en dat zijn cool, die van Iron Maiden.
1: Dat is echt nerdy shit.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is super, dat is het coole daaraan. Hè. Maar ja, qua voorbereiding gewoon... We weten wat we moeten doen. Het zijn 45 minuten en die set is klaar. En gewoon knallen. Hè. Ja. Het is een opener, dus dat zal daar ook nog niet vol staan.
0: Maar dat komt wel goed. Ik denk wel dat die hebben ook wel zo'n trouwe fanbase dat daar heel hard wild zijn. Dus die gaan dan vechten voor die eerste plaatsen van voor. Ik was zo'n kind, hè, en dan stond ik dan van de eerste band. Bij mij was dat Lamb of God. Dat de mainstage toen opende in 2007. En dan staat er vandaar tot Iron Maiden.
1: Allee, die gaan ons allemaal goed sukken vinden dan.
0: Dat weet ik niet. Maar je gaat ze wel moeten testen, want ja, het is Maiden or Die, hè, sowieso. Ja. Misschien moet je een t-shirt van Iron Maiden aandoen.
1: Ja, en ook zo gelijk een zot over dat podium lopen, gelijk dat hij ook altijd.
0: Wint de harten van de Maiden-fans door.
1: En nog wel mee moeten beginnen trainen dan, daarvoor.
0: Maar dat is goed, ik moet ook werken aan mijn cardio. We kunnen dat samen doen.
1: Yes.
0: Maar Jeroen, het was super, super aangenaam om u in de studio te hebben. Ik zou zeggen, nog een quick shout-out naar L'Advocat du Diable in mijn beste Frans, alsjeblieft. Uit in oktober.
1: Ja, 30 oktober. Je kunt hem nu al pre-orderen via de webshop. En dat is freddymilkely.com/shop. De tickets zijn ook al te koop voor de clubtour die we voor die plaat gaan doen. En dat vind je ook op www.freddymilkely.com. Dus voilà. En ik zou zeggen, houd het allemaal goed in toog, want we gaan zeker nog van alles lossen de volgende weken en maanden.
0: Spannende dagen. Wij gaan verder met Volbeat. Die had bijna Graspop gecanceld. Die hebben Hellfest afgezegd vorige week. Maar blijkbaar is het een vies beestje dat enkel op Hellfest loopt. Want op Graspop komen ze gewoon wel. Hier is Volbeat met The Wild Rover of Hell.

Antwerpse Bark. Die staan net als Volbeat op vrijdag op Graspop. Maar de band die klapt toch wel een paar standjes harder dan de Denen. En zondag, dan staat Life of Agony met een grote rode cirkel aangeduid in mijn programma-boekje. In 2007 was dat de eerste band die ik zelf zag op de heilige grond. Ik zei daar juist dat het Lamb of God was, maar nee, het is Life of Agony. En 20 jaar later staan die mannen op exact hetzelfde tijdslot, net als toen, nog altijd op de mainstage. Of dat ze nog even scherp en rauw gaan klinken, dat laat ik nog in het midden. Maar ik sta daar sowieso te headbangen op deze True and True.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
3: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.

0: Staalhart. Jasper de Petter.
1: Dat was Sabaton met Metal Crew. Waarschijnlijk een enige nummer die niet over oorlog en dood en verderf gaat. En ik liet het al enkele keren vallen, maar ik was vorig weekend op het South of Heaven Festival. En Megadeth, die had daar hun laatste Nederlandse show. En die speelde daar Poison Was The Cure. Nu, ik als Megadeth-kenner kan u verklappen, dat gebeurt niet vaak. Hopen dat Dave en Kompanen op Graspop hetzelfde doen. Want het is een van zijn beste riffs. Let's go.

Paté zeg. Poison was de cure van Megadeth. En zondag op Graspop, dat staat voor mij gelijk aan Classic Sunday. En dat zien we ook. Alice Cooper, Foreigner, Extreme, Europe. Feest van herkenning voor iedereen die de jaren 80 gezien en geroken heeft. En als klap op de vuurpijl hebben we Def Leppard. Hier zijn ze met hun meest riffy song. No, no, no. Het is een beetje een verloren classic. Niemand zegt er eigenlijk nog veel over, maar ze spelen de song wel nog live. En het is echt een rifffeest. Def Leppard.

Hulder, dat is zo'n hele chique black metal band. Staan op de rand van de doorbraak. Dat is zo'n band waar je schoonbroer maar naar meeneemt. En dan denkt hij, ja man, je hebt een chique muzieksmaak. En ook zij staan op Graspop.

Chica. Hulder met A Beacon of Darkened Sky. En Graspop, dat sluiten we af met dansbenen. Want we gaan allen dansen bij Carpenter Brut. Dat is dansen, maar met dikke riffs. Over dansbenen gesproken, zaterdag kan je al warm draaien voor de heavy metal hoogmis in Dessel in het buurdorp Reti. Die hebben een fantastische affiche. Allen daarheen. Ik zou zeggen, warm je maar al op. Bakkies, tot volgende week. Op de wei of in de ether. Let's go. Hier is Carpenter Brut met Leather Temple. En dat moet misschien de sixth schijf van het jaar zijn. Beweeg die badonkadonk maar al. Tot volgende week.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
2: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
1: 3 andere kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En in Mexico begint rond deze tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Een belangrijk moment is dat voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
3: Wij kunnen misschien ons overtreffen. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
1: Hugo Broos is 74 jaar oud. Hij is de oudste trainer op het WK. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst grijs en regenachtig. Later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met zonnige perioden. En maxima rond 20 graden.
0: Music Man.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
3: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
3: Ik moet me altijd niet schelen.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
3: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
0: Music matters.
7: Yeah.
3: Wie

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed, dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen en natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
2: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens, tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord de komende dagen ook ondertekend zal worden.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
2: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar volgens het Iraanse persbureau is er nog geen sprake van een akkoord. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak. Hij reed met de auto van zijn vader. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie.
4: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
2: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden. En maxima rond 20 graden.
1: Music matters.

0: My kiss.
1: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Really, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
2: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK-voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, het ook geen zwakke ploegen.
2: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.